0: Goedemorgen, het is 3 voor 6, het nieuws met Frauke Kaljoon. Er werden vorig jaar meer appartementen verkocht.
1: In Vlaanderen bijna 6% meer dan in 2024. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. Vooral jonge kopers geven de appartementenmarkt een boost. Ze kopen vooral uit vrees dat de renteleningen blijven stijgen, waardoor ook de totale kost van een woning verder stijgt. De vastgoedprijzen daalden wel een beetje tegenover 3 maanden geleden. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld €286.000. Een huis kost zo'n €357.000. Opletten als je vanaf vandaag naar de luchthaven in Zaventem rijdt. Door werken aan de Brusselse ring en het knooppunt naar de luchthaven wordt het verkeer omgeleid. De luchthaven blijft bereikbaar, maar je zal via een andere afrit een omleiding moeten volgen. Best dus niet te snel rijden en de verkeersborden goed volgen. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Het begrotingstekort ligt nu op €2,2 miljard. Dat is €445 miljoen meer dan eerst berekend werd. Komt door de stijgende inflatie. De kosten van de Oosterweelverbinding zijn er nog niet bij gerekend. De Vlaamse regering bespaart zelf zo'n €20 miljoen door ambtenaren die stoppen niet allemaal meer te vervangen. De regering streeft pas vanaf volgend jaar naar een begrotingsevenwicht. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het nam naar eigen zeggen 90 militaire doelen onder vuur. President Trump had die aanvallen gisteren al aangekondigd op de NAVO-top. Hij verklaarde dat het staakt het vuur wat hem betreft voorbij is. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein.
2: Nostalgie weer.
1: Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
3: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.
0: Goedemorgen, vrienden van de club. Ben je klaar voor de donderdag? Beginnen met de gitaar is altijd goed. ZZ Top geeft het startschot van de dag. Give me all your love in.

0: in de 90s toen girlsbands echt in waren. En TLC was toch wel een van mijn favorieten. Na de Spice Girls uiteraard. Die je straks ook nog hoort, by the way. Goedemorgen. Blij dat je weer bij de gezelligste club erbij bent. In alle vroegte, 7 over 6. Ik hoop dat je een goede nacht hebt gehad. Niet liggen zweten in de lakens. Want vandaag wordt het weer zeer warm. Vrouwtje zei het net, richting de 30 graden. Dus nu is de time om je ramen en deuren open te zetten om het huis wat te verluchten. Straks is het weer alles toe, hè? Alle gordijnen en zo, om de warmte buiten te houden. Ik werd vanmorgen wakker. Ik voelde een muggenbeet jeuken. Ik heb ook mijn tong verbrand bij de eerste slok koffie. Ik dacht echt van, nee, het wordt niet zo'n dag, hè. Maar toen bedacht ik mij dat ik met jou weer mocht opstaan. En de allerbeste muziek. En ik was instant goedgezind. En dan deed Dominique er nog een schepje bovenop. Want hij stuurde dit in de nostalgie-app zo net.
1: Goedemorgen. Morgen is het congé. Maar eerst nog vandaag een beetje rondtoeren aan de zee. Fijn weekend. Doei.
0: Doei. Daar word je toch blij van. We zoeven door de warme donderdag. Met vanaf 8 uur weer de Summertime Top 1000. Dan tellen we verder af. Maar nu is het ook gewoon al hete muziek. Casey and the Sunshine Band. That's the way. Aha, aha.

0: Aha. Blij te lezen dat je algemeen een goede nacht hebt, Frederike. In de app Goedemorgen Kim, een relatief goede nachtrust. En ik ben klaar om terug een nieuwe werkdag te starten. Ik wens je een aangename donderdag toe. Voor jou absoluut ook. En Peter de Winter is ook alweer op pad. Een foto van de zonsopgang stuurt hij. En Annick zegt, goedemorgen, ik luister vandaag een uurtje vroeger. Ik moet vroeger beginnen werken om 7 uur. Amai, respect dat jullie om 6 uur voor ons al paraat staan om de beste muziek te spelen. Amai, zo'n berichtje, dat doet zoveel deugd. Dat is met zeer veel plezier gedaan. En dat is het voordeel van vroeg opstaan. Hè. Je ziet die zonsopgang zoals de Peter. Je hoort extra veel goede muziek. Straks eentje uit de 80's. Een song voor alle dromers. Sweet Dreams.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6-pak voor maar 10.

0: kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
0: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
9: Zit idee.
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
9: Zit idee.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
9: Zit idee.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.

0: met je lepeltje meetikken op de koffie van morgen. Trigger Finger stond op Rockwerchter, totaal onverwacht. Elvis Costello was ziek, dus 's morgens kreeg die Ruben Blok een telefoontje van de schuur. Zeg, kunnen jullie komen vervangen op Rockwerchter? Wat een verandering van plannen is dat.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Een heel erg goeiemorgen, het is 6:20. En terwijl jij nog lag te slapen vannacht, zijn de genomineerden bekendgemaakt van de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen in Amerika. De grootste slokop van de nominaties is de serie The Pitt. Ik had er al veel over gehoord, maar zelf nog nooit gezien. Dat is een ziekenhuisserie waarin je echt zo uur per uur het team kan volgen. De spoedartsen, de verpleegkundigen, de patiënten. En het is in Pittsburgh, vandaar de naam The Pitt. Op de tweede plaats, meeste nominaties, staat Hex. Die serie heb ik wel al gezien. Als jij nog iets zoekt deze zomer om je tijd te vullen, dat is echt de moeite. Dat is een geniale serie. Het gaat over een iets oudere comedienne. En haar carrière zit zowat in het slop, dus ze wil dat wat boosten. En ze begint samen te werken met een jonge twintiger. Dus je hebt echt zo een generatieclash tussen een boomer en een Gen Z'er. Die helemaal anders in de wereld staan, ook anders naar humor kijken. En zij samen in de comedywereld, dat is wat je volgt eigenlijk. Oh, het is echt, de dynamiek tussen die twee is gewoon zo goed. Dus gratis kijken op VRT Max als je nog een serie zoekt. Hex, H-A-C-K-S, zo schrijf je het. Taylor Swift die kan ook een Emmy winnen voor haar concertfilm. Dat zou een schoon trouwcadeau zijn. Maar mijn favoriete nominatie is toch die voor David Attenborough. De Britse held is in mei 100 jaar geworden en dus de oudste genomineerde ooit. Hoe schoon zou het zijn dat hij die prijs gewoon mee naar huis kan nemen. Hè? Het is bioloog David Attenborough en de stem van alle natuurdocumentaires. Hij kan Emmys winnen voor zijn docus over gorillas en ook eentje over oceanen. En om toch nog eens te luisteren naar die mooie stem, zeker zo in de ochtend, om naar te luisteren, prachtig hè. Hier is David Attenborough in zijn documentaire over vogels.
2: What bird has the most elaborate, the most complex, the most beautiful song in the world? Well, I guess there are lots of contenders, but this bird must be one of them. The superb lyrebird of South Australia.
0: Dat zijn wat vogelgeluiden. Op 14 september, dan weten we of David de Emmy wint of niet. Jij wint voor mij nu al de Emmy voor beste luisteraar. Goedemorgen.

0: Nu wordt alweer 31 graden vandaag, zeg.
1: Ja, het is warm hier.
2: Het is snikheet.
1: Snikheet. Snikheet.
2: Ja.
0: Het wordt snikheet. Maar gelukkig kan je straks weer 100 euro bij Bol winnen. Daarmee kan je al eens een koelmat kopen. Of ijsblokjes. Of misschien zo'n airco zelfs. Straks is het aan jou om te winnen.

0: Elton John is 79. Hij had al afscheid genomen van het podium. Misschien was je erbij bij die afscheidsconcerten. Maar hij gaat toch nog één keer optreden. Maar het is in Mexico. Ik las dat eerst en dacht, yes, we kunnen gaan kijken. Oh, Mexico, dat is misschien een beetje ver. Goedemorgen, heel fijn dat je er al bij bent op de donderdagochtend. In de vroegste, maar ook de gezelligste ochtendclub. En voor alle vroege vogels hebben we een extraatje deze zomer. Je kan elke dag nog voor 7 uur 100 euro bij Bol winnen. En dat is handig, want iedereen herkent het. Zo'n paniekmomentje waarop je dringend iets nodig hebt. De kleine heeft zijn best gedaan om van zijn broek een bruine Picasso te maken, maar de pampers zijn op. Of je vertrekt morgen naar Spanje en je beseft opeens dat je helemaal geen zonnecrème hebt. Snel bestellen online en morgen ligt dat gewoon al bij jou als een pakketje voor de deur. Wat is jouw paniekmomentje op dit moment? Stuur het in de Nostalgie-app wat je nodig hebt. En dan win je misschien straks die bon van 100 euro bij Bol. En dat is belangrijk om die bon officieel binnen te hengelen. Je krijgt het alleen maar als je straks je telefoon opneemt met even bollen. Dat mag even enthousiast als Lisa uit Blankenbergen gisteren.
1: Even bollen!
0: Stuur het door in de app wat je nodig hebt en straks juist je telefoon opnemen. Na Mieke en ook Cluzo komt eraan.
2: Zolder bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Oh, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
9: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
10: Het grote nostalgie reisbureau.
11: Met Kim.

0: Wat heb jij nu zo snel mogelijk nodig? Anoushka stuurt, ik heb tijd nodig. Ik heb mij overslapen, ik moest een uur geleden opstaan. Maar door de wekker geslapen. Misschien ook een nieuwe wekker nodig, Anoushka. Uit alle berichtjes die jij gestuurd hebt, waarvoor dank, belt de computer nu willekeurig iemand op. Als jij telefoon krijgt, correct opnemen. Alleen dan is de prijs voor jou.
1: Effe bollen.
0: Effe bollen, het zal wel zijn. Goedemorgen, proficiat.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Aniek uit Heusden zie ik hier. Wat fijn, die 100 euro is in de pocket bij Bol. Wat heb jij dringend nodig?
1: Ik heb dringend nodig.
0: Wat heb je nodig?
1: Ik heb verf.
0: Verf, oké.
1: Ik heb voor mijn dochter, is zwanger van mijn eerste kleinkindje. En er is zaterdag een baby shower. En ze had als idee voor een boekje cadeau te vragen. Maar daar weet ze niet van, want ze heeft dat zo laten vallen. In plaats van kaartjes. Ze zou het al leuk gevonden hebben. Dus we hebben dat in de groep gesmeten en iedereen is enthousiast. En ik heb zo'n heel leuk kastje op de kop getikt. Maar het is licht paars. Dus ik zou het in het kleur willen hebben van haar kamer. Want het is een kleinzoontje dat er op komst is. Dus het is een beetje een meisjeskleurtje.
0: Maar Aniek, eerst en vooral, maar proficiat. Eerste keer oma worden, dat is toch een speciaal gevoel?
1: Ja, het is er nog ontastbaar, onwezenlijk. De keer dat er zal zijn, ga ik daar steken zot van zijn.
0: Ja, als die in je armen gaat liggen, dan ga je helemaal smelt. Toch?
1: Ik denk het.
0: En wat wordt jouw naam? Wordt je oma, Donna, Bobon?
1: Omi.
0: Ja, dat hoor je veel tegenwoordig. Vind ik ook wel een hele schattige.
1: En je bent... want ik ben al oma van haar hondjes.
0: Er moet onderscheid zijn, hè? Natuurlijk, Aniek.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oma voor de hondjes, omi voor de kinderen. En als er ooit andere huisdieren bij komen, wat heb je dan nog van naam?
1: Ik denk dat oma zal blijven voor de beestjes.
0: Ja. Algemeen oma voor de beestjes en obi voor de mensenkinderen, zeg maar.
1: Als maar geen bomma wordt.
0: Maar jij klinkt absoluut niet als een bomma, Aniek. Zeker niet met jouw plan voor het kastje en het groen te verven. Dat is echt een heel mooi project. Dus succes ermee. Het is in de pocket, de verf op kosten van Bol. Hoera.
1: Hoera.
0: Hey, vele groetjes op de baby shower. En tot snel, Aniek. Bye-bye.

0: voor de hondjes. En Omi voor de kleinkinderen. Dat vind ik echt schitterend. Annick die kan haar kastje verven. En morgenochtend kan jij weer meespelen voor die 100 euro.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Maar dat is belangen niet het enige wat je hier kan winnen. Want we trekken onze trakteertrommel open deze zomer bij Nostalgie. Straks bij Sean en Marcia de hele dag luisteren. Dus ligt er nog een voucher van 300 euro bij Brussels Airlines klaar. Kan je vliegen naar waar je ook wil. En ook een abonnement op strips. Dat is ideaal om je kinderen te entertainen op de achterbank. Richting het zuiden van Frankrijk. In de files bijvoorbeeld. En hier in de ochtend is vandaag je laatste kans om mee te spelen voor die reis met de Mobiloom, dan kan je een week lang gewoon ook gaan en staan waar je wil. Straks om 8 uur je laatste kans. Als jij nog wil meespelen vandaag, mag je nu al Ik Wil op vakantie sturen. Gewoon omdat jij al wakker bent. En cadeautjes, hè.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En we blijven die vrolijke hits jouw richting uit knallen. Ace of Base staat nieuws van 7.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
1: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
5: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
6: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
7: Op reis naar Lanzarote. Want het zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
1: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
8: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
4: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
9: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Green. Energie-rebellie.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 7:03. Het nieuws met Fraukje Kaljon. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm.
11: Ja, de kans is groot dat ze maandenlang alle fertiliteitsbehandelingen moeten stilleggen. Komt door de nieuwe donorwet. De federale regering besliste om de anonimiteit van spermadonoren af te schaffen. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen vanaf 12 jaar de gegevens over een biologisch ouder opvragen. Vanaf 16 ook de identiteit. De fertiliteitscentra steunen die nieuwe wet, maar het komt te snel. Er is meer tijd nodig om de hervorming veilig en juridisch correct door te voeren. Er werden dit jaar al meer appartementen verkocht. In Vlaanderen bijna 6% meer dan vorig jaar, blijkt uit de nieuwe vastgoedbarometer. Vooral jonge kopers geven de appartementenmarkt een boost. Ze kopen meer uit vrees dat de renteleningen blijven stijgen. En dus ook de totale kost van een woning. De vastgoedprijzen daalden wel een beetje tegenover 3 maanden geleden. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 286.000 euro. Een huis kost zo'n 357.000 euro. Opletten als je vanaf vandaag naar de luchthaven in Zaventem rijdt. Daar werken aan de Brusselse ring en het knooppunt naar de luchthaven wordt het verkeer omgeleid. De luchthaven blijft bereikbaar, maar je zal via een andere afrit een omleiding moeten volgen. Best dus niet te snel rijden en de verkeersborden goed volgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het nam naar eigen zeggen 90 militaire doelen onder vuur. President Trump had die aanvallen gisteren al aangekondigd op de NAVO-top. Hij verklaarde dat het staakt het vuur wat hem betreft voorbij is. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein.
1: Nostalgie weer.
11: Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Met Kim. De hete donderdag wacht op jou met de beste hits. En zometeen een tip voor uitstap in eigen land van onze treintippers. De trein is vertrokken. Goedemorgen.

0: Een vrolijke blazer om aan je dag te beginnen. You're a friend of mine.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Een heel erg goedemorgen. Het is al donderdag 9 juli. Die eerste volle week zomervakantie die vliegt voorbij. Het schooljaar is nu zo ongeveer 10 dagen geleden gestopt, pakt. Eerlijk zijn, hè? Hoe lukt het daar om thuis de kinderen bezig te houden? Kan je nog waterspelletjes verzinnen? Of ben je het nu al beu om Uno te spelen? Het is nog maar 8 weken vakantie die je tegemoet gaat. Dus hou vol en we zijn er voor jou.
1: De treintipper.
0: Met tips voor uitstapjes in eigen land. Dankzij Christophe Eelen, de bekendste treinbegeleider van Vlaanderen. Intussen dankzij het VTM-programma De Trein, waarin hij te zien was. En hij komt hier elke ochtend, elke week tips geven voor uitstappen in eigen land. Op onze Instagram kan je zien wat hij gisteren kwam vertellen. Richting de Ardennen op avontuur gaan wandelen. Ik ben een natuurliefhebber, dus lijkt me de max. Maar misschien hou jij niet zo van wandelen. En dan is er nog een andere uitstap die je kan doen dit weekend. Met je eigen kinderen of metekindjes. De Christophe, onze treintipper, heeft dan dit als aanrader.
2: Ik heb nog een hele leuke treintip. En zeker als je van dieren houdt. Paradisa viert dit weekend het 10-jarig jubileum van het zomerfestival Estivales. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli is het daar dus feest. 70 artiesten over 19 podia tussen de paden en de tuinen. Volgens mij kan dat niet anders dan prachtig zijn. Toegangstickets kan je combineren met je treinticket. En zo kan je ook nog eens 40% korting krijgen. Allen dit weekend richting Paradisa.
0: Muziek en diertjes, een gouden combo. Zeker met de kindjes, want als die dieren zien... Dat is altijd zo schattig, hè? Bij mijn jongste metekindje is dat ook. Als die dan het woord weten voor het dier... Tijger, tijger. Dat is te schattig om te zien. Maar als je kind niet van dieren houdt, maar wel van treinen... dan kan je ook tickets winnen via onze site nostalgie.be... voor het Train World Museum. Dat is ook wel zwaar de moeite. Dus uitstappen genoeg om uit te kiezen. Ga gewoon eens kijken naar onze site nostalgie.be.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Zo klonk liefde in de 70s. The real thing. You to me are everything. Goedemorgen, het is 7:15. De hemel is al stralend blauw als ik hier naar buiten kijk. Het is t-shirt weer. Life is good. Je kan met beide voeten in die donderdag springen straks op Jump.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Dorso.
6: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
5: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
6: Dat wil ik ook.
5: Ja, zeker nu je extra voordeel krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
7: Dorso, ergonomisch slapen.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.

0: Ja, zelfs die.
1: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.

Enrique is een Spaanse god. Begrijp me niet verkeerd, maar we maken hem en die Spaanse pottenstampers kapot. Morgen. Toch? Je begint die WK-koorts te voelen. De kwartfinale komt dichterbij. Morgenavond al tegen Spanje. Ligt bij jou de tricolore bloemenkrans al klaar? Heb je nog snel ergens een groot scherm kunnen vinden om met familie en vrienden te kijken? Belgische festivals die moesten ook ineens van alles beginnen herorganiseren. Die maken zich ook klaar voor de mars van morgen. Fraukje vertelt je zo meteen hoe, wat, waar, waarom. Heel jambers. Na Tina Turner, zij zou ook trots geweest zijn. Want Zwitserland, waar ze zo lang gewoond heeft, zit ook in de kwartfinales. Hè? Hoe bezig dat land? What's love got to do with it?

0: heter het aan het worden is. En dat kan je ook zeggen over de muziek hier, want straks hoor je Eros Ramazzotti. Het is 19:30. Goedemorgen, dag vrouwtje.
1: Goedemorgen. Juni was de warmste maand ooit die West-Europa heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De oppervlaktetemperatuur was gemiddeld 20,74 graden. Tijdens de afgelopen hittegolf werd in verschillende Europese landen zelfs de hoogste temperatuur ooit gemeten. Ook de oceanen warmen op. Wereldwijd steeg het zeewater tot 20,86 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit voor een juni maand. Opletten als je vanaf vandaag naar de luchthaven in Zaventem rijdt. Door werken aan de Brusselse ring en het knooppunt naar de luchthaven wordt het verkeer omgeleid. De luchthaven blijft wel bereikbaar, maar je zal via een andere afrit een omleiding moeten volgen. Best dus niet te snel rijden en de verkeersborden goed volgen. En zelfs muziek moet morgenavond wijken voor voetbal. Heel wat concertorganisatoren of de artiesten zelf schuiven met hun programma. De optredens worden massaal vervroegd of verlaat, want morgenavond spelen onze Rode Duivels dus om 9 uur de kwartfinale tegen Spanje. 90% van de optredens wordt verschoven. Bijvoorbeeld de Vlaamse slagerzanger Bart Kuil treedt liever op voor een vol marktplein. En Do Fabiola heeft zelf gevraagd om hun optredens te vervroegen, zodat ze op tijd thuis zijn om de match te kunnen kijken.
0: Ja, ik begrijp dat.
1: Er ik snap het ook.
0: Niemand staan, denk ik. Als je dat ziet, de kijkcijfers van de vorige match zijn bekendgemaakt.
1: Ja.
0: Dat was in het midden van de nacht. Om 2 uur was dat begonnen tegen de VS. En daar heeft meer dan 1 miljoen Belgen naar gekeken.
1: Ja, dat is toch ongezien.
0: Dus als morgenavond om 9 uur een perfect uur voor een match. De warmte is al wat weggegaan. Volgens mij gaat iedereen kijken.
1: Ja, we gaan een record bereiken, denk ik.
0: Ja, toch hè? En het beste van al is, ik heb een telefoontje gedaan naar Trump, vrouwtje.
1: Oh.
0: En ik heb hem gevraagd, kan jij misschien de Amerikanen vrij afgeven, zodat zij ook allemaal voor hen overdag kunnen kijken.
1: Oh.
0: En hij voelde zich toch wat schuldig na alles wat er gebeurd is met de rode kaart en zo. Dus het is in orde.
1: Oh, amai.
0: Dus wij gaan echt alle records verbreken.
1: Kijk, voilà. Top toch?
0: Wat is jouw pronostiek voor morgen?
1: Ik vermoed 1-2 voor België. Ja, we gaan winnen. Het moet. We zijn underdog. We gaan winnen.
0: We gaan winnen. Doet ensemble, sowieso.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juni de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. We are music. Het grote nostalgie reisbureau.

0: Tina gelooft er ook in de nostalgie-app. Met onze Rode Duivels morgen kunnen winnen tegen Spanje. We zijn ze natuurlijk al goed aan het intimideren, zelfs met vliegtuigen. Heb je dat gezien? Brussels Airlines heeft zo vliegtuigen in het thema Rode Duivels volledig ingepakt in het rood. En ze laten die nu enkel nog vliegen richting Spanje. Subtiel druk zetten op die mannen. Ons Ellen Petrie die loopt vanmorgen ook weer rond op de luchthaven. De vlieger heeft ze nog niet gespot volgens mij, maar ze staat wel in de buurt van een schattig gezin. Je hoort ze na Meghan Trainor.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax, met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Go, go, go naar Impermo.
13: Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
14: Nachtdiersteen, parket, Impermo.
13: Deze zondag extra open.
15: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
16: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
15: Het ultieme slaapcomfort.
16: Deniwol.
15: Zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
17: In Libelle naar...
18: De vijf beste looks van nu.
17: In Feeling of naar...
18: De hotste adresjes in je buurt.
17: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Zelfs als jij nog aan het werk bent, we doen er alles aan om jou een vakantiegevoel te geven hier op Nostalgie.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Vakantiegevoel is bijvoorbeeld die bedrijvigheid op een luchthaven. Zo het wachten tot je kan boarden en dan de anticipatie van jee, we zijn bijna op onze bestemming, we zijn bijna op reis. En je ziet toch ook zo het beeld voor je van kinderen die liggen te slapen op een kar vol valiezen en daar bovenop zo een slapend kind wachtend aan de incheck. Ellen Petrie die zwaait voor ons reizigers uit op Brussels Airport de hele zomer lang. En vanmorgen heeft ze zelfs wakkere kindjes gevonden.
2: Mevrouw, ik zie dat jij hier aan het reizen bent met twee kleine kinderen. Helemaal alleen, heel veel bagage.
3: Ja, inderdaad, maar de papa is nog onderweg. Die is even zijn auto gaan wegzetten, ja.
2: Hoe heet jullie?
3: Nathalie Hermans.
2: Nathalie. En wat is jouw naam?
4: Lauren.
2: Lauren? Ja. En jij? En Emily, zijn grote zus. En jullie zijn al ingecheckt?
3: Nee, nog niet. Dat is al in orde.
2: En met twee kleine kindjes gaan reizen.
3: Ja.
2: Hoe is dat?
3: Die zijn superbraaf. Ja, ze hebben eigenlijk een paar dingetjes mogen kiezen voor hun bezig te houden op het vliegtuig. Dus die gaan dat super flink doen. Hè.
2: Hebben jullie jullie eigen valiesje gemaakt?
4: Ja.
2: En wat moest zeker in jouw valies zitten? En de andere zus is maar aan het fluisteren. Jij mag dat ook zeggen, hè?
4: Tandenborstel.
2: Je tandenborstel. Heb je die meegenomen? Wel proper kinderen, hè?
3: Dat is belangrijk, inderdaad.
2: En waarom Malaga?
3: Omdat de schoonouders daar iets een appartementje hebben waar wij elk jaar naartoe kunnen. Dus dat is wel superleuk.
2: Ja, en zij zijn daar ook?
3: Nee, die zijn hier in België nu. Dus het is voor ons nu. Dus ja, superleuk, hè?
2: En elk jaar opnieuw gaan jullie daar naartoe? Dus je kijkt daar naar uit? Je kent die mensen? Of hoe gaat dat daar?
3: Ja, we kennen al de buren, we kennen het gebouw, we kennen heel veel restaurantjes in de buurt waar we naartoe gaan. Dus ja, het is een beetje thuiskomen. Hè.
2: Ah, het is een beetje thuiskomen, ook voor de kinderen?
3: Ja, want zij was zelfs bezig gisteren van, oh ja, we gaan in dat zwembad. Dus ze weten goed wat er komt eigenlijk, dus dat is wel fijn.
2: Ja, dus incheck is al gebeurd. Ze biedt zo door een beetje de security. Is dat ook altijd stress met kinderen?
3: Toch wel een beetje, ja. Ja. Vooral zo of dat mama niet wordt tegengehouden. Want je hebt altijd zo wel eens aan dat een aardspel toch.
2: Ze halen mij daar elke keer uit om toch zo een drugstest of iets te doen.
3: En dan denk ik inderdaad, ik heb niks gedaan. Maar inderdaad, ja. Ja.
2: En hebben zij zo'n vliegangst of vliegtuig? Is dat soms helemaal in paniek dat de mama moet helpen?
3: Nee. Het is alleen een discussie op voorhand wie aan het raam gaat zitten. Maar dat is al uitgesproken.
2: En is dat de heenvlucht, de een- en de terugvlucht?
3: Ja, inderdaad. Dat is afwisselend. Dat is al... In orde.
2: Oké. Okay. Ja. Fijne vlucht alvast. Doei.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé.

0: Summertime.
1: Top 1000.
2: Het is 4:08. Goedemorgen. Lijst o'clock zometeen. Na het nieuws stellen we verder af in onze Summertime Top 1000. Op 625 de iconische film uit de 80's. Footloose komt eraan.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké.
4: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Anna Green.
4: Energie rebellie.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
10: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
0: De soundtrack van je werkdag.
1: Dat is nostalgie.
0: Meer muziek en alleen de grootste hits.
1: Nostalgie.
0: We
1: are music.
0: Tegels.
11: Natuursteen.
0: Parket. In Permo. Nostalgie.
2: Goedemorgen, het is 7:58. Het nieuws met Frauke Kallion. 4 op de 10 bedrijven faalt in het reïntegratiebeleid.
12: Mensen kunnen langdurig zieken niet of nauwelijks aangepast werk bieden. Dat blijkt uit een bevraging van welzijns- en preventiedienst Mensura. Nochtans is het sinds 2022 verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben. Maar slechts 12% van de bedrijven slaagt erin langdurig zieken opnieuw te begeleiden naar de werkvloer. Vooral kleinere organisaties kunnen maar moeilijk aangepast werk bieden. Ze hebben minder mogelijkheden om jobs en uurroosters aan te passen. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm. De kans is groot dat ze maandenlang alle fertiliteitsbehandelingen moeten stilleggen. Komt door de nieuwe donorwet. De federale regering besliste om de anonimiteit van spermadonoren af te schaffen. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen vanaf 12 jaar de gegevens over een biologische ouder opvragen. En vanaf 16 ook de identiteit. De fertiliteitscentra steunen die nieuwe wet, maar er is meer tijd nodig om de hervorming veilig en juridisch correct door te voeren. Juni was de warmste maand ooit die West-Europa heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De oppervlaktetemperatuur was gemiddeld 20,74 graden. Tijdens de afgelopen hittegolf werd in verschillende Europese landen zelfs de hoogste temperatuur ooit gemeten. Ook de oceanen warmen op. Wereldwijd steeg het zeewater tot 20,86 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit voor een juni maand. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran lijkt definitief voorbij. Het Amerikaanse leger heeft zeker 90 Iraanse militaire doelen geraakt. Onder meer luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Intussen is ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz zo goed als stilgevallen. En de olieprijzen zijn sinds gisteren fors gestegen.
1: Nostalgie weer.
12: Volop zon en warm vandaag. Maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
3: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Kim Muilaert.
2: Je krijgt de ene feestplaat naar de andere in deze zomerse lijst. Vol een bak 90 straks met Accession. Eerst een dansje met Kevin Bacon. Footloose. Goedemorgen.

0: Laat die nieuwe hittegolf maar komen met dit soort plaatjes.
1: Summertime. Top 1000.
0: Tot volgende week woensdag tellen we samen af op Nostalgie naar de nummer 1. Zometeen iemand die vorige week nog in ons land stond op Werchter Boutique. De hoofdact Katy Perry, die werd gecanceld door de storm. Maar Mika, die speelde nog in de felle zon. Hij staat op 623 met Grace Kelly. En na Mika, mijn liefste vrienden, is het jouw laatste kans. De allerlaatste kans op een reis met de Mobilhome. Want daar spelen we deze week voor in de ochtend. Op vier wielen gewoon de wereld gaan verkennen. Dat is een zalige manier van reizen. En het kan gewoon gratis van jou zijn. Morgenochtend spelen we hier de grote finale in de studio live. Dus als je wil meespelen, moet je hier morgen ook kunnen zijn. En misschien is het wel met jou dus. Zo'n finale ticket behaal je door je kennis van lyrics te etaleren. Zoveel mogelijk nostalgie-hits met het juiste woord aanvullen. Dus als jij die laatste kans wil grijpen, als jij wil meespelen, stuur dan nu al Ik wil op vakantie in de Nostalgie-app. Met een audioberichtje kan je het zo luid roepen om te tonen van ik wil dat echt die mobilhome. Ik wil op vakantie. Je laatste kans, hè? Ik geef het maar mee. Nostalgie.

0: Richard, je zingt meer woorden per minuut dan wij kunnen praten in de ochtend. In de summertime op 622.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ik wil maar zo graag dat jij op reis kan op onze kosten. Elke week een nieuwe trip die je kan winnen in de ochtend hier. Morgen strijden twee finalisten voor een reisje met de Mobiloom van Dicker. Als jij als laatste dus kans wil maken op dat finale ticket, mag je nog snel Ik wil op vakantie sturen in een audioberichtje in de Nostalgie-app. Er zitten al goede roepers tussen ze. We spelen dan straks Stop de bandronde. Luisteraar Elke had maandag 6 juiste antwoorden. Zij staat al zeker in de finale, want zij staat bovenaan ons weekklassement. Maar het is luisteraar Kim die je moet proberen kloppen. Daarvoor moet je 5 juiste fragmenten hebben straks. Dus als jij denkt, wow, 5 hits meezingen, juist? Dat kan ik wel hoor, dat moet lukken. Waag dan jouw kans.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin

0: terras verdient net dat ietsje meer.
1: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
2: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
1: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
0: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
3: De Summertime Top 1000.

0: Kort Miley Cyrus meenemen in je bed. Het bestaat nu ook als Barbiepop. Flowers op 620.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: De hele zomer lang trakteren we jou op onvergetelijke reizen. Morgenochtend gaat iemand naar huis met een week lang een mobile home van Dikar. Dat is gewoon reizen met je eigen huisje op wielen. En misschien wordt het wel Gunther uit Oost-Rozenbeke. Goedemorgen, Gunther.
2: Goedemorgen.
0: Wat spreekt jou zo aan in de mobile home?
2: De vrijheid. Of het simpel is, ja.
0: De vrijheid, haren in de wind. Het klinkt alsof je het al eens gedaan hebt, Gunther?
2: Ja, ik ben al die af en toe een keer een mobile home gebruikt. Al is het voor in de winter of in de zomer. Dus ja, in de winter is het meestal voor de cyclocross dan.
0: Oh, dan ga je echt zo naar de koers kijken en ondertussen kamperen in de mobile home.
2: Ja, meestal naar de wereldkampioenschappen of dergelijke.
0: Oh, amai. Bier in de frigo en er klaar voor, de Gunther. Ik snap het volledig. Ja. Je speelt Stop de bandronde. Als de nostalgiehit stopt, moet jij het volgende woord aanvullen. En zolang je juist antwoordt, blijf je aan de beurt. We zijn al met sterke kandidaten deze week. Elke staat bovenaan het klassement. Zij had er 6 juist. Zij speelt morgen zeker de finale. Maar het is Kim die moet kloppen. Op de tweede plaats met 4 juiste antwoorden. Dus mijn liefste Gunther, als jij hier morgen wil staan, moet jij minstens 5 juiste antwoorden geven.
2: Oké.
0: Oeh, spannend, hè? Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Dit is jouw eerste. En I said, what about
2: Tiffany.
0: Tiffany's, zeker wel. De volgende.
2: Disco Inferno.
0: Maar zeker wel, Gunther.
2: Desire.
0: Desire. De volgende, goed bezig.
2: Brand New Day.
0: Dat is ook juist, Gunther. Je zit aan 4. Als de volgende lukt, speel jij morgen de finale. Klaar voor?
2: Ja. Oef. You got me saying, ayo, I'm tired of you. Technology.
0: Maar Gunther! Het is juist. Het is in de pocket, maar we blijven doorgaan, want je kan nog eerst worden in het klassement. Kom aan, hè. Even leek ik niet te leven. Zonder reden, radeloos en... Radeloos en?
2: Clouseau is niet echt mijn ding.
0: Uitgeteld. Maar maakt niet uit, Gunther. Maakt niet uit, want je hebt er 5 juist. Dat betekent dat je...

0: hey, morgen de finale komt spelen. Proficiat.
1: Oké, dankjewel.
0: Een stap dichterbij, hoe voelt het?
1: Goed, ja, oké. Dus op naar de volgende stap.
0: Op naar de volgende stap. Ik zie jou morgenochtend live hier in de studio. Dus met de vlam in de pijp, rij maar naar hier en we zien elkaar morgenochtend.
1: Oké, top. Yes.
0: Tot dan, bye.

0: Het wordt de Clash van Vlaanderen morgenochtend. Elke uit Limburg speelt tegen Gunther uit West-Vlaanderen. Elke stuurt al in de app. Met de vlam in de pijp, rij ik naar de camper morgenochtend. Jullie zijn hier beiden zeer welkom. En voor elke succes aan jou, want jij moet wel door de Kennedy-tunnel morgenochtend. Dat blijft toch zelfs in de zomer eigenlijk druk, hè?
1: Ja,
0: Vrouwtje?
1: Ja, klopt.
0: Echt opvallend. Enfin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier De Wever heeft gisteren na de avondop wel een heel bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels erin. De Wever merkte het pas toen hij weer in ons land was. Hij bracht daarop het wapen naar de politie. Ook andere regeringsleiders kregen een wapen mee naar huis. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. In het noordoosten van het land raakte ook een spoorwegbrug beschadigd. Daar wordt vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Khamenei begraven. Het staakt-het-vuren lijkt nu definitief voorbij. Ook Iran reageert al met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En onze rode duivels zijn vastberaden om Spanje uit te schakelen in de kwartfinale morgenavond. Spanje is Europees kampioen en kreeg nog geen enkel doelpunt binnen. Maar onze rode duivels willen de WK-verrassing worden, zei doelman Thibaut Courtois. We hebben de kwaliteiten om Spanje pijn te doen en op elk toernooi zijn er wel verrassingen, klinkt het.
0: Dat is gesproken, Thibaut.
1: Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: De Summertime Top 1000.

0: een zomerse lijst om je door de 30 graden te loodsen, dan kan Bryan Adams niet ontbreken. Somebody op 618. En ik kan jou verklappen dat zijn Summer of 69 een pakje hoger staat in de Summertime Top 1000.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Oh ja. Lionel Richie. Net voor 9 uur nog op je radio op 614. En zometeen al. Het was een megahit 16 jaar geleden. Ik heb het op veel fuiven staan bezingen. Jij misschien ook. Papa Americano, we no speak Americano. Van het Australische duo Yolanda Be Cool. Het komt er zo aan.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: Krevel. Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
12: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
13: Dit is het verhaal van Limburg.
14: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
13: Van mijn familie.
15: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
13: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
16: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
2: De Summertime Top 1000. 617.

0: Free is helemaal mee in de Nostalgie-app. Fleetwood Mac, zalig nummer, dat is pas zomerse muziek. Fijne ochtend, nostalgietjes.
1: Summertime.
2: Tot 1000.
0: Ja, het is nog maar 9:15 en je proeft al de Aperol Spritz. Dankzij de lijst hier, bijna 400 zomerse songs zijn gepasseerd. We gaan door tot volgende week woensdag, tot en met woensdag, nog 615 songs te gaan. En als iemand weet wat sexy muziek is, dan is het wel Sir Tom Jones. Die man is 86 al, maar hij speelde maandag nog deze week 1,5 uur live op een podium in Nederland, op Royal Park Live. Dat zijn daar concertreeksen aan het Koninklijk Paleis. En ja, 1,5 uur op je 86 kan je alleen maar respect voor hebben. Blijkbaar waren ook alle jonge mensen in het publiek, tieners die zijn muziek pas leerden kennen, helemaal mee. Dus dat is wat een seksbom kan doen. Tom Jones in de Summertime Top 1000.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Deze lijst gaat zo van zwoel en sexy naar zo hard dansen dat je een zweetsnor krijgt. En dit valt duidelijk onder de tweede categorie. Def Dames Dope na het nieuws van 9 op 613.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
4: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit-idee, zit-idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... Zit-idee, zit-idee. Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. Zit-idee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
6: Hela, dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen bal had je gezegd.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:55. Het nieuws met Frauke Kallion. Moeten meer vrouwen getest worden op borstkanker?
8: Wel, het Federaal Kenniscentrum raadt dat af. Nu krijgen vrouwen tussen de 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere of oudere vrouwen levert onvoldoende extra gezondheidswinst op. Dat zegt het Kenniscentrum. Bij jonge vrouwen is er gewoon minder kans op borstkanker. En bij oudere vrouwen zijn er vaak vals positieve resultaten of overdiagnoses. Ze krijgen dan een zware behandeling, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 4 op de 10 bedrijven faalt in het reïntegratiebeleid. Ze kunnen langdurig zieken niet of nauwelijks aangepast werk bieden. Dat blijkt uit een bevraging van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Nochtans is het sinds 2022 verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben. Maar slechts 12% van de bedrijven slaagt erin langdurig zieken opnieuw te begeleiden naar de werkvloer. Vooral kleinere organisaties kunnen maar moeilijk aangepast werk bieden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is zo goed al stilgevallen. Persbureau Bloomberg kon slechts 2 grote schepen spotten. Het geweld tussen de VS en Iran laaide sinds gisteren weer op. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht zeker 90 Iraanse militaire doelen geraakt. Daarbij vielen er zeker 3 doden. Iran reageerde dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren lijkt zo dus definitief voorbij. Het is onduidelijk of en wanneer er nog vredesgesprekken zullen plaatsvinden. En onze rode duivels zijn vastberaden om Spanje uit te schakelen in de kwartfinale morgenavond. Spanje is Europees kampioen en kreeg nog geen enkel doelpunt binnen. Maar onze rode duivels willen de WK-verrassing worden, zei doelman Thibaut Courtois. We hebben de kwaliteiten om Spanje pijn te doen. En op elk toernooi zijn er wel verrassingen, klinkt het.
9: We doen ze geen pijn, we maken ze kapot, vrouwtje.
2: Voilà, dat is de spirit.
1: Nostalgie weer.
8: Volop zon en warm vandaag. Maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
10: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister en je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Kim Muilaert.
2: Twee zussen uit Herentals, Axana en Larissa, maakten samen muziek in de 90s. En ze doen jou 30 jaar later nog dansen. Def Dames Dope in de lijst.

even op kantoor of thuis zorgen we bij Nostalgie voor je zomerse soundtrack. Met songs uit Frankrijk, onder andere hier Hélène. Vanavond speelt Frankrijk al de kwartfinale tegen Marokko op het WK. Morgen is dan aan onze Rode Duivels tegen Spanje. Maar stel je nu eens voor, er zijn toch heel veel Belgen op reis in Spanje nu. Dat jij daar zit als Belg op een Spaans terras, tussen al die luidruchtige Spanjaarden, met een pint in de hand, stilletjes naar die match kijken. Want ja, hoe gaan die Spanjaarden reageren als ze weten dat je Belg bent? Ben jij zo iemand of ken jij iemand? Laat het dan weten in de app van Nostalgie. Dat lijkt me toch een speciale beleving van het WK. Dit klinkt zeer Spaans, maar het is een Amerikaanse band. Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

0: Paula Abdul op 610. Er zijn bijna 400 platen gepasseerd en je weet hoe het werkt.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Hoe hoger je komt, hoe schoner het uitzicht. Of hoe beter de platen. Ik heb straks voor jou Gloria Estefan. Oye, mi canto, hoor mijn stem. En zo meteen al, jeugdsentiment. Toch als jij ook begin jaren 90 zo geboren bent zoals ik. Black Eyed Peas, Don't Lie.
3: Ze zijn officieel geopend. Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
10: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De Summertime.
1: Top 1000.

En die shoep shoep zit nu de rest van de dag in je hoofd. Shy Boy op 608, Banana Rama. Door die Summertime Top 1000 besef je zo ineens dat ook Belgische artiesten zonnige muziek gemaakt hebben. Raf van Brussel bijvoorbeeld, die ken je solo. Maar in de 90s had hij even een band, Sunny Side Up. Bestond maar 5 jaar, maar op die tijd hadden ze wel deze hit. She Makes Me Happy. Love.

0: Dirk stuurt inderdaad, Kim, hoe hoger in de lijst, hoe knapper de zangeressen worden. Gloria Estefan, zo'n knappe vrouw. En wat een fantastische stem. Hear my voice, oye mi canto, in deze mooie lijst. Het was de warmste juni ooit, dat zei Frankje daarnet nog in het nieuws. En ook in juli is de zon hard aan het werk. Je zou bijna vergeten dat we soms ook slecht weer hebben in België. Maar vaak ook wel goed. Herinnert je nog, 6 jaar geleden, dan waren we allemaal binnen aan het puffen ook. Tijdens corona, dan was het ook zo'n warme periode. Gelukkig maar, want we konden niet veel anders doen dan genieten van het zonnetje toen. Mark Varant, de held van toen. Wat is jouw voorspelling voor vandaag?
1: Beste mensen, het is warm weer vandaag en het gaat de volgende dagen nog warmer worden. Op een bepaald moment gaat het zelfs voor mijn pulletje te warm zijn.
0: Zelfs voor het pulletje is het te warm. Copy that, we doen niet te veel kleren aan vandaag. En we zetten de radio vooral luid voor Last Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Oh, de heuveltjes van Erika.
3: Oh ja, van die verrassingen waar je op botst in de lijst, de max. 603 straks, de heuveltjes van Erika, van Bart van den Bossen. Over 5 minuten ongeveer. En ervoor hoor je al Laura. Laura Branigan heeft moeite met zelfcontrole. Zelfcontrole, zometeen op je radio.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
13: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
14: Serieus?
13: Ja, ja. En het is weer nee.
15: Nee tegen BTW?
13: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
14: Nee, nee.
13: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
16: Gelijk wij.
13: Wat gaan we doen?
16: We gaan gaan, hè.
13: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
14: Voilà.
17: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
19: Verberkmoes brengt leven in je interieur.
7: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
11: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
3: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
5: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
18: Voor prijs naar Lanzarote.
4: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
11: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
6: Nostalgie.
11: Luister en je bent op vakantie.
10: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
7: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
9: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Al je Napster-downloads uit de Nilly's terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. De Summertime Top 1000
0: met Kim Meilaert.
11: 604.

Mijn plusmama heet Erika. Ik heb dit als kind veel gezongen om haar te plagen. Ja hoor, de heuveltjes van Erika. Op 603. Dat betekent dat we bijna aan een mijlpaal zitten. Toch? 603? Bijna aan de 600. Die helft begint te lonken naar jou ook, hè? Na 10 uur telt Sean verder met je af en hij start met het mooie ronde getal 600. Wie zal daar staan? Het is ook een pracht van een vrouw. Net zoals deze, Alicia Bridges. Disco in je ochtend.

0: in de Summertime.
1: Top 1000.
2: Nummer 600 in de lijst. Alweer een magische mijlpaal bereikt dus. Ja, dat hadden Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra niet beter kunnen mikken, hè, met hun soundtrack Xanadu.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè.
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
10: Welkom thuis.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
11: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
14: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
11: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
15: Evergreen. Energie Rebellie. Nostalgie.
2: Ondertussen is het 2:10 nieuws krijg je van vrouwtje Kaljon.
6: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij overleed in de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy werd in 2018 veroordeeld tot levenslang voor 2 moorden en 2 verkrachtingen. Hij probeerde ook nog 2 anderen te vermoorden, onder wie de bekende tv-actrice Veerle Eikermans. Hardy leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij werd 64. Het Federaal Kenniscentrum raadt een uitbreiding van het borstkankeronderzoek af. Nu krijgen vrouwen tussen de 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere of oudere vrouwen levert onvoldoende extra gezondheidswinst op, zegt het kenniscentrum. Bij jonge vrouwen is er gewoon minder kans op borstkanker en bij oudere vrouwen zijn er vaak vals positieve resultaten of overdiagnoses. Ze krijgen dan een zware behandeling terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En de scheidsrechtersbaas van de Wereldvoetbalbond FIFA verdedigt de arbitrage op het WK voetbal. Enkele scheidsrechters beslissingen zorgden de afgelopen dagen voor heel wat ophef. De Egyptische voetbalbond diende bijvoorbeeld een klacht in na de uitschakeling tegen Argentinië. En online circuleren complottheorieën dat Argentinië met Lionel Messi voorgetrokken wordt. Maar niemand mag de integriteit van de scheidsrechters in twijfel trekken. Zelfs de FIFA-voorzitter kan de scheidsrechters niet beïnvloeden, klinkt het.
15: Nostalgie weer.
6: Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
15: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Sean Dond.
2: Alweer tot 31 graden op de teller. Puffen daar bij jou in de living of op het werk. Maar dan wel puffen in het ritme van al die sunny hits hier in de Summertime Top 1000. John Newman zo meteen na Xanadu. We are
1: music, yeah. Nummer 600.

0: and Love Me Again.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, en gelijk heeft je. Goedemorgen, want what's not to love about deze Summertime Top 1000? De mooiste lijst van dit seizoen, durf ik hem gerust dopen. Daarnet hoorde ik op weg naar hier in een auto bij Kim nog de heuveltjes van Erika passeren. Ik dacht, maar dat is lang geleden, inderdaad. En vanuit een tuin van mijn achterburen, want die waren duidelijk ook al naar Nostalgie en de Summertime Top 1000 aan het luisteren deze ochtend. Tijdens ik met hondjes aan het wandelen was, hoorde ik wat Fleetwood Mac voorbij komen. Dus het gaat van hier naar daar. En het mooie is, we doen er allemaal ons voordeel mee. Want als jij nu aan het werken bent, dan zal je echt gegarandeerd binnen de eerste paar minuten die nu komen het gevoel hebben dat je ergens op een parelwit strand zit te chillen met je favoriete drankje in je pollen. En als je al op reis mocht zijn, laat het ten eerste dan gerust weten in de app van waar je meeluistert. Maar dan zal dat vakantiegevoel alleen nog maar versterkt worden. Nu op nummer 598 door de mannen van Leopold 3 en Zomernacht.
2: Oh, reggae, reggae, reggae.
0: Ja man, zeggen ze dan. Hou je mee in, vrienden.

0: Carlos Santana, een man die al zeer vaak de zomer uit zijn gitaar getoverd heeft. Is dan ook in zonnige Mexico geboren. Hier samen met zijn buddies Willie Nelson en Booker T. Jones. They All Went to Mexico. Een song over hoe hij verlaten werd door zijn vrouw, zijn beste vriend. En zelfs zijn hond en ezel lieten hem in de steek. Stel u voor, maar wel een dikke zomerrit meegescoord in het gezegende jaar 1983.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: When the sun shines, we'll shine together. Ja, dat is vragen om een plekje in onze lijst, Rihanna. Samen met Jay-Z zo dadelijk Umbrella op 593. En Denise Williams, Let's Hear It For The Boy, zo dadelijk op 596 in de lijst.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax, met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
7: Hela, dat is toch met pingpongballen?
6: Ja, en dan?
7: Ja, geen bal had je gezegd.
6: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
7: Goeie bal.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: winter helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Summertime Top 1000.
3: Top 1000. Nostalgie.
4: Nummer 596.

prachtig toch, Madame van Claude Barzotti. Nieuw binnengekomen in onze Summertime Top 1000. En dat is fijn hoor, want toen Claude het uitbracht in de zomer van 1973, verkocht hij maar, hou je vast, 250 exemplaren. Ja, dat is, geen vette, zeggen ze dan. Dus ging hij maar bij zijn platenfirma werken als vertegenwoordiger, omdat het dan als artiest niet lukte. Maar een tijdje later werd Claude Barzotti gebeld door twee producers, twee broers uit Parijs die hem wilden ontmoeten en hem ook een treinkaartje daarom dus opstuurde met de post. Zo ging dat toen nog. En voor hij het wist was Claude zijn debuutalbum aan het opnemen in The City of Love in Paris, met daarop ook deze Madame die toen alsnog een hit werd. Moraal van het verhaal? Nooit opgeven. Hè. Altijd in jezelf blijven geloven. Net zoals Chesney Hawkes het je nu nog eens zal inpeperen. Op 594, jouw portie zelfvertrouwen op deze donderdag. Oh yeah! Dit is de Summertime Top 1000. Voel het?

0: Laat het maar een parasolletje zijn in dit geval. Dankjewel, Rihanna.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Oh, zo blij dat deze er ook in staat. Steve Miller Band. Mijn persoonlijke go-to bij een barbecue bij het goede weer. Echt waar. Abracadabra zit dadelijk op 591. Mexico is goed vertegenwoordigd ook. Hè? De Summertime Top 1000 er net nog goed. They All Went to Mexico van Carlos Santana. Zo dadelijk Mexico van Les Humphries Singers. Beter bezig dan op 2K, zullen we zeggen. Hè? Mexico.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Massa, zonneschone loungestad.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weba.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Ze zijn officieel geopend.
14: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
15: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
18: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
17: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk.
18: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En meneer Barbara ook mee?
18: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
19: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
20: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
21: 30 ideeën voor pastaschotels
20: in Libelle Lekker naar
21: de 5 beste beleggingen van het moment
20: in Trends of naar
21: Belgische politiek achter de schermen
20: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
22: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
23: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
22: Het ultieme slaapcomfort.
23: Deniwol.
22: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Chandon.
2: Nostalgie. 592.

Goedemorgen, stuurt Frank Jacobs. Ik ben ook een beetje op vakantie, maar dan wel betaald. Och, maar dan moet je ons allen dan eens even uitleggen hoe je dat precies doet, Frankie boy. Ah, onderweg naar Bordeaux. Met de vrachtwagen stuurt hij. Goed foto erbij in de app. Ziet er gezellig uit daar in je cabine. Mooi uitzicht ook op die Franse uitgestrekte velden. Cruisen maar. Met de volumeknop helemaal opengedraaid uiteraard. En straks cruisen we in rechte lijn nog eens richting Brussels Airport, waar Ellen Petrie ons zoals elke ochtend staat op te wachten. Of beter gezegd, de reizigers ter plekke verwelkomt op weg terug van of naar een vakantiebestemming. Benieuwd wie ze straks voor haar een micro krijgt. Maar dat is voor na 11 uur eerst. Donna Summer nog, George Ezra en Alana Dante. Take me for a ride. Instappen maar.

0: Madonna, Summer.
1: Straks in de
0: What's in the Name?
2: Top 1000.
0: En daar heb je Ricky Martin alweer. Hij mocht maandagochtend de Summertime Top 1000 nog plechtig openen. Op nummer 1000 met La Copa de la Vida. En we zien hem graag een tweede keer terug, zo dadelijk op 587.
3: Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Macri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
9: Onze DJ's live aan het werk zien? Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En goed nieuws voor voetbalsupporters van Club Brugge.
12: Ja, want zij krijgen na 20 jaar eindelijk misschien wel een omgevingsvergunning voor een nieuw stadion. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Club Brugge wil al sinds 2007 weg uit het verouderde Jan Breydelstadion en plande een nieuw complex op dezelfde site, maar groter en moderner. Enkele buurtbewoners verzetten zich daartegen en gingen in beroep, maar ze krijgen nu ongelijk. De werken starten dit jaar al en de club hoopt in 2028 te spelen in het nieuwe stadion voor 40.000 supporters. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy werd in 2018 veroordeeld tot levenslang voor 2 moorden, 2 verkrachtingen en hij probeerde ook nog 2 anderen te vermoorden, onder wie de bekende tv-actrice Veerle Eikermans. Hardy leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij werd 64. En er worden steeds meer speedpedelecs gekocht. Dit jaar al zo'n 8000 nieuwe inschrijvingen. Dat is bijna een stijging van 10% tegenover vorig jaar. Komt vooral omdat militairen sinds kort een fiets kunnen leasen. En die kiezen opvallend vaak voor een speedpedelec, zegt Mobiliteitsfederatie Traxio. Ook de tweedehands speedpedelecs zijn populair. Dit jaar werden al meer dan 6500 fietsen verkocht. Dat is een stijging met bijna 50%.
2: Nostalgie weer.
12: Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000. Met Chantal.

0: Petrie.
1: Tja, ze is ervoor gemaakt, hè, met zo'n naam. Onze nieuwe collega voor de zomer, Ellen Petrie. Zelf even niet op reis deze zomer, omdat ze er vooral voor moet zorgen dat wij niks missen van al die fijne vakantieverhalen en verschijningen daar in Zaventem. Want we mogen nu weer live naar Ellen Petrie op Brussels Airport, waar ze net een bekende politicus gespot heeft.
2: En wie we hier tegenkomen? Frederik de Gucht, voorzitter van Anders. Ja. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Een trolletje, dus heel ver ga je niet.
3: Nee, naar Wenen. Een congres van de Europese Liberalen. Eén keer per jaar dat alle Europese Liberale partijen samenkomen. En dat is dit jaar in Wenen.
2: En doe je dat regelmatig, zo die tripjes?
3: Veel te weinig eigenlijk. We zouden dat meer moeten doen.
2: Maar jij bent de voorzitter, dus jij kunt dat wel wat sturen.
3: Ja, maar wij zijn ook een bedrijf of een partij geworden met minder middelen. Hè. Dus we moeten elke frank twee keer omdraaien. Dus we gaan dat niet te dikwijls doen, maar als we het doen, zal het er bonk op zijn.
2: Voilà. En ga je dan zelf ook nog met je gezin op vakantie deze zomer?
3: Ja, we gaan 2 weken naar Italië. Maar voor de rest niks speciaal gepland.
2: En, is Italië het land waar je hart hebt verloren?
3: Ja, daar geen gsm-bereik. Bijna geen wifi. Goed weer, goed eten, goed drinken. Voilà.
2: Ja, geen wifi. Ik hoor dat mensen wel graag zeggen, maar onbewust maakt u dat toch wel een beetje onrustig? Of heb jij daar totaal geen last van?
3: Ik heb daar totaal geen last van. Nee. Ik maak me zelden tot nooit zenuwachtig eigenlijk.
2: Dat is wel iets positiefs. Dus alle focus op uw kinderen en uw vrouw?
3: De eerste 3 dagen, ja.
2: Ho?
3: Nee, ik ga graag op vakantie, maar zo na een dag of 3, 4, dan moet ik wel iets doen. Ik kan niet gewoon aan een zwembad liggen, dat is mijn ding niet.
2: Nee, maar ik neem aan dat deelt gezin dan toch wel mee iets gaat bezichtigen. Of pakte jij de fiets en ga jij...
3: Nee, ik zet me meestal ergens onder een parasol of onder... Ja, onder een boom of zo, met een goede boek bij. Een beetje op mijn computer werken. Wat dingen doen waar je normaal geen tijd voor hebt. Dat is zo'n beetje hetgeen dat ik doe op vakantie.
2: Ja, dat geloof ik. En uw kinderen houden die er dan van? Van papa is nu echt helemaal alleen voor ons.
3: Ja, die kunnen ook hun plan trekken ondertussen. Die zijn 4 en 6, dus je moet daar niet constant...
2: Hun plan trekken 4 en 6, dat is nog klein, hè, Frederik, alleen.
3: Nee. Nu, die kunnen zelf in het zwembad. Ze zwemmen alle twee. Okay. Dus die zijn plezant. Die zijn
2: bezig. Dus zitten in het zwembad en je kunt mee madame heel een dag weg.
3: Exact. Maar mijn mama en mijn papa zijn er ook. We pakken ook een babysit mee.
2: Okay.
3: Dus dat is wel plezant.
2: En blijven jullie dan in een huisje of is dat een hotel?
3: Nee, we hebben een huisje in Italië met de familie. Hè. Ja, voilà. Ja. En daar gaan wij naartoe.
2: De hele familie is daar dan of is dat opgesplitst om bij jouw ouders te zijn?
3: Dus 1 week overlappen dat mijn broer er ook is en ik ook. 2 weken met 3 de Guchten op 1 plek, dat is niet aan te raden.
2: Nee? En waarom niet? Wat gebeurt er dan?
3: Ja, we zijn nogal sterke karakter, hè, dus dan kan er stevig gediscussieerd worden.
2: Dus als je op vakantie bent, is dat niet zonder risico's allemaal te samen?
3: Nee, zeker en vast niet.
2: Geniet er alvast van.
3: Graag gedaan.
2: Van heel uw trip. En wie weet, zien we elkaar binnenkort hier terug, hè, met de hele familie.
3: Is goed.
2: Geniet ervan, hè. Frederik, jo.
0: Ellen Petrie, live van op Brussels Airport. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Heerlijk, een beetje Braziliaanse bossa nova en jazz. Want ook dat klinkt zomers. Ooit nog een Grammy gewonnen voor Record of the Year. Heeft zichzelf dus wel degelijk bewezen. The Girl from Ipanema komt er zo aan. Maar ook deze boys and girls. She's after my piano. Toe Fabiola. Verschil kan niet groter zijn. She's after my piano videoclip opgenomen in coronatijden in zijn living, goddikke.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
10: Yellow! Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
10: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Adventure is everywhere.
14: Het is solden bij AS Adventure.
15: Solden bij AS Adventure.
14: AS Adventure.
15: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
14: Ik weet het.
15: Zeg het dan.
14: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
15: Sorry.
14: Dus niks.
15: Allee, jong.
14: Korting tot -70%.
15: Procent.
14: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
13: AS Adventure.
16: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
17: Mannekes, nu zondag is gamma open tot 4 uur.
18: Serieus?
17: Ja, ja. En het is weer nee.
19: Nee tegen BTW?
17: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
18: Nee, nee.
17: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
17: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
17: En wat mogen we niet vergeten?
19: Ons kortingkaart van 5%.
18: Voilà.
3: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
12: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
16: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
12: en het bed kopen.
13: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
6: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
13: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire

0: spectaculaire solde. ZIDEE. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZIDEE. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZIDEE. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZIDEE zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZIDEE. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: De Summertime Top 1000.
2: De Summertime Top 1000.
3: Nostalgie. Nummer 583.

G's after my beat. Lekker blijven hangen, stuurt jullie in de app. Ja, ons Margriet.

De derde en laatste notering voor OMD in deze lijst. Met Locomotion. En zo denderen ze gezellig verder het laatste stukje van deze donderdag voormiddag in. En dan leggen we de zomerse boel hier toch heel even stil, heel even. Want het nieuws komt hier net binnendruppelen dat Bonnie Tyler overleden is. Bonnie Tyler, die je met deze Total Eclipse of the Heart eergisteren nog kon horen voorbijkomen in de Summertime Top 1000. 75 werd ze. Bonnie Tyler was al een tijdje ziek en in behandeling, maar overleed gisteravond dan toch onverwachts in een ziekenhuis in Portugal. We zullen haar missen verdikken. Zeker en vast. Maar gelukkig blijft, net zoals bij deze Whitney Houston, haar muziek voor eeuwig voortleven. I'm Your Baby Tonight.

0: Europe and Final Countdown. En ondertussen komen de steunbetuigingen voor Bonnie Tyler hier binnen in de app. Fabienne stuurt er zacht: Bonnie, je muziek was en is nog steeds de max. Heeft mij als tiener heel veel steun gegeven.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Debut de soirée. Ze wilden echt een zomerhit scoren. Dat was de intentie. Ze schreven deze Nuit de Folie ernaar. En dat lukte ook meteen. Hoera. In de zomer van 1988, 2 maanden lang, stond hij toen aan de top van de charts in Frankrijk.
3: Het is erop of eronder, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al weggegooid.
0: En zo meteen binnen enkele minuten ook al deze Pommelien Thijs in de Summertime Top 1000. Erop of eronder. De volgende generatie staat klaar om de boel over te nemen.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dond.
2: Nostalgie. Nummer 578.
9: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik.

0: De Summertime Top 1000.
1: Dat zijn niet alleen de allerzonnigste platen die we konden bedenken en in de lijst schieten. Nog tot en met komende week woensdag trouwens. Enkel in het weekend nemen we even pauze. Telkens tussen 8 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Maar we hebben hier ook heel wat fijne prijzen liggen. Reizen die je kan winnen. Dus het loont wel extra om te luisteren naar Nostalgie. Want heel deze zomer lang openen we weer ons grote Nostalgie reisbureau. En zo dadelijk om iets over 12 mag ik alweer de volgende reis, het volgende tripje weggeven. Wat dat precies gaat zijn, dat ga ik nog niet verklappen, dat je nu de nummer 576 voorgeschoteld krijgt van de radio's. Dat wil ik wel al meegeven. Gimme love.
2: I give you ice cream cones.
1: Ice cream.
2: Telephones. And surfboards.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Oh, herinner je dat nog? Toen Natalia in 2005 plots mocht aankondigen dat ze samen met de Pointer Sisters een cover ging uitbrengen. En toen ook nog eens twee concerten samen deden. Misschien was jij er wel bij, dan herbeleven we het zo dadelijk nog eens op 574.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Ze zijn officieel geopend.
13: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
14: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
15: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
16: En hier uw linkeroor.
15: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
16: Wat blief?
15: Zie je het wel?
16: Oh, amai, dat is ampetant.
15: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
16: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
15: Wat?
16: Aan halve prijs.
15: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
16: Wat blief?
15: Bij Hans.
16: Ja, ja, het kan anders.
17: Wordt wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
18: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
19: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. BE. Nu zomersolde.
12: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Nostalgie. Goedemiddag, exact 2:12. Nieuws met Fraukje Kaljon. Ja, een droevig nieuws uit de muziekwereld.
6: Ja, de Welse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat meldt haar familie op haar website. Je kan haar vooral kennen van haar wereldhits Holding Out for a Hero en deze Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler stierf gisteravond in een ziekenhuis in Portugal. Eind april werd ze daar met spoed geopereerd aan haar darmen. Ze ontwaakte wel uit haar kunstmatige coma, maar haar gezondheid bleef kritiek. Tyler werd 75. Als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog. De benzine- en dieselprijzen schieten omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De dieselprijs stijgt vanaf morgen opnieuw boven de 2 euro per liter. Dat is een forse stijging met 13,5 eurocent. Voor benzine 95 betaal je tot 1,90 euro per liter. En benzine 98 kost zo'n 2 euro per liter. Het is al van eind mei geleden dat die prijs zo hoog lag. En ook voor stookolie zal je vanaf morgen weer meer betalen. En voetbalclub Club Brugge mag na 20 jaar beginnen bouwen aan zijn nieuwe stadion. Het heeft een omgevingsvergunning gekregen. Club Brugge wil al sinds 2007 weg uit het verouderde Jan Breydelstadion en plande een groter en moderner complex op dezelfde site. Enkele buurtbewoners gingen in beroep omdat ze vreesden voor verkeersoverlast. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen nu ongelijk. De werken kunnen dit jaar al starten en de club hoopt in 2028 al te spelen in een nieuw stadion voor 40.000 supporters. De buurtbewoners kunnen wel nog naar het Hof van Cassatie stappen.
14: Nostalgie weer.
6: Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000. Met Chandon.

0: Reed en Walk on the Wild Side.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ah, wel, Jan-Loeke, goed idee. Laten we nog eens wild doen. Wild gaan met een reischeck staan zwaaien hier in ons grote nostalgie-reisbureau. Want ik heb hier een voucher van Brussels Airlines in mijn schuif liggen. Misschien wel voor jou, ter waarde van €300. Dat is al niet mis. En die kan dus de jouwe worden als je in dit komende uur, nog voor 1 uur dus, het geluid van onze reiskar herkent. Dit geluid. Reiskar dus. Als je ergens voor 1 uur dat deuntje hoort voorbijkomen, dan stuur je het woord reiskar in de app. Reiskar met een R. En dan bel ik jou kort daarna misschien wel op om je die voucher van Brussels Airlines ter waarde van €300 te overhandigen. In afwachting daarvan Quincy Jones, I Know Corrida.

0: zal naar boven halen van toen het uitkwam. In 94, ik zal de voorzet geven, ik was toen 10. Ik heb daar ooit mijn eerste slow op gedanst. Topmoment uit mijn leven. En dit was ooit slechts het B-kantje van Pull Up to the Bumper. Van Grace Jones, La Vie en Rose, binnen een kleine 3 minuten al op 570 in de lijst.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Krevel.
3: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
2: Krevel, leef beter.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt
10: waar?
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Macri.
11: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
11: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
15: The Summertime.
14: The Summertime.
15: Top 1000.
14: Nostalgie.
16: Nummer 570.

5 met zanger Adam Levine en Christina Aguilera. Ook wel een zoel koppelken anders. Hoe kan je zo dadelijk die voucher van 300 euro bij Brussels Airlines winnen? Vraagt Kevin de Smet in de app. Ah wel, vriend. Gewoon goed je oren open houden voor het geluid van onze reiskar. Het klinkt een beetje als een ijskar, I know. Maar als je dat geluid eens hoort passeren tussen twee liedjes in, dan moet je reiskar sturen in de app. En dan mag ik je misschien wel vlak daarna die voucher overhandigen. Eerst Laura Pozzini.

0: Oh, en Ingrid van de Loverbos stuurt. Ik leerde mijn man kennen op skivakantie in Italië. Ik hoorde Laura Pozzini graag. En dus hebben onze dochter Laura genoemd.
1: Prachtig. Oh.
2: Nummer 567.

0: Heb je hem gespot? Het geluid van onze reiskar. Ik had hem verstopt en net na Laura Pausini. En voordat een Jermaine Stewart hier zijn clothes begon uit te doen. En zo hebben we winnaars.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Ja, ja, de grote prijzen vliegen de deur uit. De grote en kleine reizen. Een winnaar van die voucher van Brussels Airlines ter waarde van €300. En dat is... Geert Lambrechts uit Ekeren. Proficiat, vriend. Maak er een mooi reisje mee. En laat vooral achteraf ook eens weten hoe het geweest is. Hè.
2: Luister en je bent op vakantie.
3: Beleef de leukste zomer met Brussels Airlines. Een klein stukje België in de lucht.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Ach, die recht ze echt aan een, de Ricky Martin. Is het toegestaan dat ik hem bij deze omdoop tot keizer van de Summertime Top 1000? Ah, we doen dat. SheBangs, zijn derde notering al straks op 563. En nog sneller in je boxen, of moet ik zeggen Bluetooth speaker. Want Alexa, Alexia, die komt er zo aan op 565 met The Summer is Crazy. Wow.
3: Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
8: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatje, dat is 25 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
14: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
13: Meer info op telenet.be.
12: Go Yellow!
15: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
16: Ego Keukens.
17: Niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
18: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
19: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
7: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
9: Op reis naar Lanzarote.
6: Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
18: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
14: Nostalgie.
18: Luister... En je bent op vakantie.
2: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
17: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
18: De 5 beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
18: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
18: De Summertime Top 1000.
0: Met Sean Dond.
18: Nummer 565.

Tinfin. En Fraction, Too Much Friction. En dan is het tijd voor een shout-out. Want ik vind het zo fijn dat jij me geregeld laat weten waar je nu mee bezig bent. Of waar je precies aan het genieten bent van de Summertime Top 1000. Zo is Lotte Boele momenteel aan het werken in een woonzorgcentrum waar nostalgie ook op staat. En haar zus Laura laat me weten dat Lotte jarig is. Hey, 23 wordt ze, Lotte. Als je niet te hard aan het ravakken bent en dit hoort, happy birthday van mezelf en de hele nostalgie-redactie. She Bangs. Ricky Martin zou het zomaar even over jou kunnen hebben. Op 563.

0: En ik denk dat je de titel wel hebt meegekregen ondertussen. Hè.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: Tweelingzusjes Sandra en Samantha Lawrence. Oftewel de Wee Papa Girl rappers met We Rule. Even terug in de tijd naar de zomer van 88.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
8: Reis deze zomer de wereld rond
9: met het grote nostalgie-reisbureau.
8: Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
9: Laat je inspireren.
8: En win een van de vele vakantietrips.
9: Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
10: Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
11: Welkom thuis. Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
12: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
13: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
14: Green. Energie Rebellie.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 uur het nieuws met Bart Verlangenhoven. En een muzikaal icoon is niet meer.
15: Ja, klopt. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat schrijft haar familie op haar website. Bonnie Tyler was 75 en je kent haar vooral van wereldhits zoals Holding Out for a Hero en natuurlijk deze Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler stierf gisteravond in een ziekenhuis in Portugal. Eind april werd ze daar met spoed geopereerd aan haar darmen. Ze ontwaakte wel uit haar kunstmatige coma, maar haar gezondheid bleef kritiek. En uiteindelijk is ze nu toch gestorven. 1 op de 13 baby's bij ons krijgt maagzuurremmers. Kinderartsen schrijven dat vaak voor tegen reflux, maar dat is eigenlijk niet nodig, zegt het onafhankelijk ziekenfonds. De helft van alle baby's krijgt tijdens de eerste levensmaanden reflux, maar dat verdwijnt meestal vanzelf. De refluxmedicatie bij ons ligt ook hoger dan in andere Europese landen. En dat is zorgwekkend, vindt dat onafhankelijk ziekenfonds, want baby's kunnen meer last krijgen van astma of ernstige infecties.
9: Nostalgie weer.
15: Zonnig en warm tot vanavond. 25 graden aan zee tot 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt die zon volop en nog iets warmer, 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend ook. En begin volgende week zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden aan zee tussen 25 en 29 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
9: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
8: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
9: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
1: Met Chandon.

0: met you, yeah. Mooi nummer stuurt Elsie. Michael Bublé, ja, het hoeft niet altijd kerst te zijn, hè, dat we hem bovenhalen.
1: De Summertime Top 1000.
0: De app staat hier niet stil. Echt even een rondje berichtjes voorlezen, omdat het plezant is. Maar dan kan ik ook zo wat situeren van waar jullie allemaal naar de Summertime Top 1000 aan het luisteren zijn. Hè. Saskia Vervaar die stuurt in mijn zeteltje, maar wel aan het revalideren van een knieoperatie met een oef. Het ziet er een pijnlijke foto uit die erbij zit. Not fun, dat kan ik geloven, Saskia. Hopelijk kunnen de zomerse platen jouw pijn wat verzachten. Een zeer fijne en spoedige revalidatie gewenst alvast. Virginie Roels die stuurt op mijn vrije dag aan de strijk begonnen. Zes wasmanden zet ze erbij tussen haakjes. Dat is ook even blijven staan dan. Maar wel met de airco aanschrijft ze, want het is anders niet te doen. Het zal wel zijn. En vooral aan het genieten van de muziek en de herinneringen aan vroeger. Love it, met een uitroepteken erbij. En, dat is wel mooi dan, als beloning vanavond ook nog eens Axel Red in Antwerpen. Heel veel plezier, Virginie. Vooral met dat concert dan, de strijk, ja, dat er moet gebeuren. Hè. Maar ook Marleen van de Velde uit Zoutleeuw aan mijn lijn. Goedemiddag, Marleen.
2: Goedemiddag, Sean.
0: Ja, ik zeg Marleen, die ga ik even opbellen, want ik ben wel eens benieuwd naar jouw plannen. Een klein beetje curieus, want jij hebt geschreven, hey Sean, ben de koffers aan het pakken nu om 10 dagen op cruise te vertrekken. Marleen, ja. Vertel me er alles over. Naar waar, met wie?
2: Met mijn man, die ga ik mee.
0: Heerlijk.
2: En we vertrekken in Venetië. En zo gaan we richting Griekenland. Ja? En dan van Griekenland gaan we richting Istanbul. En dan gaan we terug.
0: Ah, een cruise op de Middellandse Zee dus.
2: Ja. Ja. Ja, zo is
0: het. En dat is, ik heb het ook ooit 1 keer gedaan. Ik vond dat eigenlijk wel heel plezant. Maar dan meer je ook aan in al die plekken. Heb je dan nu al op voorhand zo bedacht van wat je wil gaan bekijken en zo? Of ga je het over je laten komen?
2: Ik ga het over mij laten komen. Als je 's morgens opstaat en je kunt op 6 plaatsen kiezen waar je gaat uitstappen, dan is het niet moeilijk.
0: Amai, en op die cruise dan, Marleen? Dat is dan met een zwembad en weet ik veel daar bovenop? Een casino?
2: Ja, ja. Huh? Er zijn 18 verdiepen, dus we gaan ons daar goed kunnen amuseren.
0: En vooral een kaartje meedoen dat je niet verloren loopt. Zeg misschien nog de belangrijkste vraag, Marleen, want we gaan jou missen natuurlijk. Ik wens je een fijne reis, maar ga je nostalgie kunnen meenemen? Ga je naar de Summertime Top 1000 kunnen blijven luisteren?
2: Ik ga dan eens moeten uitpluizen, want dat kan zijn dat we op een bepaald moment op een ander netwerk zitten. Hè.
0: Ah ja, tuurlijk.
2: Dat is
0: ja.
2: altijd raar, hè, weet je.
0: Oké, met de roaming en zo een beetje opletten. Ja. Hè. Ja, dat is waar. Maar download de app en dan kan je ter plekke, als je ons iets te veel mist, af en toe eens luisteren. Maar bedankt om op te nemen. Ik ga je verder laten doen, dat het daar vlot vooruit gaat met die koffers pakken. De groeten aan de vent. En geniet nu van Britney Spears, Baby One More Time. Kijk, ze is al begonnen, hè, Marleen.
2: Allee, dank je, Sean.
0: Allee, salut gezegd. Love you, bye. Bye. Op 559.

0: de Beatles op hun zeemzoetst. En een berichtje van Martin Albertijn uit Sinterklaas. Wij doen regelmatig cruises, stuurt ze. Maritiem netwerk is pokkenduur. Je kan internet kopen aan boord, maar is ook duur. Aan land kan je wel gewoon via internet luisteren. Ah, voilà Marleen, je hoort het. Gewoon zo snel en zoveel mogelijk van die cruiseboot om aan land dan rustig verder te kunnen genieten van de Summertime Top 1000.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Eentje voor de kids, groot en klein. Mama C van K3, zo dadelijk op 555. Maar ook deze. Black Box en Ride on Time. Je hoeft niet eens zo lang te wachten. Dikke 2 minuten.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mm-hmm.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinzen?
4: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Schat, ik heb hier bij Limpad de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
10: Oh echt? En ik heb net bij Limpad het perfecte bed gevonden.
9: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
10: en het bed kopen.
11: Oh jawel, bij Limpad meubelen kan dat. Limpad brengt leven in huis.
12: Play Kinepolis presenteert... De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
13: Hela, dat is toch met pingpongballen?
12: Ja, en dan?
13: Ja, geen bal had je gezegd.
12: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
13: Goeie bal.
12: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
11: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hoedongstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
14: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
15: Zit idee.
14: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
15: Zit idee.
14: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
15: Zit idee.
14: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Summertime Top 1000.
16: Nummer 557.

stukje tekst en iemand nodig achter de microfoon om het 4 minuten lang interessant te houden. Als je het aan de IJslanders van Mezzo Forte vraagt, dan alvast niet. Garden Party was dat in deze Summertime Top 1000. Boordevol blazers en vrolijke deuntjes. Ach, het enige wat we nog missen is misschien een danseres of 3. Extra leuk als die dan ook nog eens blijken te kunnen zingen. En voor het gemak om ze uit elkaar te kunnen houden ook nog eens elk een andere haarkleur hebben. Karen, Josje en Christel, één van de vele K3 voor menu, maar met steeds één basisingrediënt. Mega catchy liedjes. Mama C.

0: in de Summertime
1: Top 1000.
2: Ja, we worden er misschien niet graag aan herinnerd. Het was wel de corona-zomerhit van 2020. Ik zie de video's nog voor me van mensen in de zorg, maar ook ver daarbuiten die gezamenlijke Jeruzalemma-dansjes stonden te doen. Uiteraard steeds met de anderhalve meter ertussen. En als je Zwoele Lijst zegt... Ja, dan zeg je Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Zo meteen al op 553.
3: En we zijn weg, zeg.
4: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
4: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
4: Luister en je bent op vakantie.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken?
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
10: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe!
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
17: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Summertime Top 1000.
3: Met Chandon. Nostalgie.
4: 553.

10 CC en Feel the Love. Ik heb het alleszins gevoeld. Dank je wel voor al die warme berichtjes. Al die leuke memories die de Summertime Top 1000 bij jou naar boven brengt. Marcia staat al klaar om deze namiddag in te knallen met nog meer zonnige hits. En met meer prijzen uit ons grote nostalgie-reisbureau. Ik heb voor 2 uur nog 2 Belgen voor je. Michael Zegerband en deze Jerusalem.

Summertime Top 1000 bij Nostalgie. Nummer 549.

0: in de Summertime
1: Top 1000.
2: Een ongelooflijk sterrencast hier. Diana Ross en Michael Jackson. The Wistars. Een brand new day komt eraan op 548.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge set.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
10: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
9: Het ultieme slaapcomfort.
10: Deniwol.
9: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
11: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Bart van Langenhoven. De Vlaamse overheid subsidieert asbestvrije scholen, Bart.
14: Ja, de scholen die dus die asbest willen verwijderen uit hun gebouwen kunnen daar opnieuw subsidies voor aanvragen bij de Vlaamse regering. Vanaf volgende maand tot eind september kunnen ze dat, want uit de databank van de overheid blijkt dat er nog bijna 75.000 ton asbest in die Vlaamse schoolgebouwen zit. En dat wil omgevingsminister Broens versneld aanpakken, want leerlingen en leerkrachten die verdienen een veilige onderwijsomgeving, vindt hij. De Vlaamse regering investeerde dit jaar al €750.000 om in een 60-tal scholen dat asbest te verwijderen. Als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog, want de benzine- en dieselprijzen schieten omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Dieselprijs stijgt vanaf morgen opnieuw boven de €2 per liter. Een forse stijging met 13,5 eurocent. Voor benzine 95 betaal je tot €1,90 per liter. Benzine 98 kost zo'n €2 per liter. Het is al van eind mei geleden dat die prijs zo hoog lag. Ook voor stookolie zal je vanaf morgen weer meer moeten betalen. En in de Franse Pyreneeën kunnen duizenden mensen in de late namiddag terug naar hun huizen na de verwoestende bosbranden van de voorbije dagen. Het vuur vernielde bijna 5000 hectare natuur en bos, maar de brandweer blijft waken, want de branden zijn nog niet allemaal onder controle. En de hitte, de wind en de droge lucht die blijven de hulpdiensten moeilijk maken. In Frankrijk treft de hittegolf nu al meer dan 70 departementen daar.
13: Nostalgie weer.
14: Tot vanavond zonnig en warm bij 25 graden aan zee tot 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal tot 33 graden. Aan zee iets frisser tussen 25 en 29 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
15: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
13: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi.
2: Met nu op 548 de Wistars. Bestaat er een betere tune om je energiereserves aan te dikken na de lunch? Ik denk het niet, hè.

0: op 547. Het prachtige Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros.
1: Summertime.
2: Top 1000.
0: Ondertussen geniet Marjolein van de Sompel ook al mee vanuit de Ardèche. Zalig aan het cruisen momenteel. Op weg naar Licoquet om eens goed gastronomisch te gaan genieten daar. Ah, groot gelijk, Marjolein. Vakantie, dat is ook lekker eten. Dat hoort er nu eenmaal bij. Veel plezier daar. Dan zorg ik met plezier voor de soundtrack bij die zomervakantie. Maar zeker ook voor een goede reddingsboei op het werk. Alle drukte, alle stress, alles wat je nog op je plek je hebt staan vandaag, je raakt erdoor met de 1000 songs die jou gelukkig maken. Zie het als een imaginair infuus vol zonnige vibes en feel good. Je kan er nog de hele dag aankomen hangen hier bij Nostalgie. Zometeen heb ik voor jou een Abba-ster die een muzikale pina colada heeft gemaakt in de 80's. Tropig, romig en zoet, alsof je in je favoriete beachbar zit. Komt er zo aan, na deze Jamiroquai. 546 Can't Heat.

0: Anjeta Veldskut. Een heerlijke zomerhit voor haar, deze The Heat Is On. Staat op 545 in jouw Summertime Top 1000. Onderweg naar een monsterhit uit de Nillies. En wel gezongen in een stemmetje dat verdacht veel weg heeft van die ene vervelende mug die jou al drie nachten wakker houdt.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.

0: Hé, hey, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
1: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
7: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
6: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
7: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
8: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
9: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
14: De Summertime Top 1000.
15: Summertime Top 1000.
14: 544.

Dit brengt Katrien Kuijvaart terug naar haar kamertje vol posters van Duran Duran en The Cure. Maar dat is ook een stevige verzamel van, lees ik hier in de Nostalgie-app. Rio op 543 in de Summertime Top 1000. Dat is dan weer net onder Earth, Wind and Fire. Met zo'n fijne laid-back song. Over de kracht van verbeelding. Over afdwalen naar een plek waar je graag wil zijn en je helemaal vrij voelt. Dat kan bijvoorbeeld een reisbestemming zijn die nog op je bucketlist staat. Of een droomwereld waarin je totaal niet hoeft te werken en het geld gewoon aan de bomen groeit. Wat het ook voor jou mag zijn, het mag bestaan, die droomplek. En het is oké om daar af en toe naar te willen ontsnappen. Dat doen we allemaal, toch? 542. Fantasy. Earth, Wind and Fire.

0: om het in de woorden van Yuri Laferre samen te vatten in de app. Jezus, wat een goede muziek. Go nostalgie. Alhoewel, Yuri, hoe hoger we klimmen, hoe straffer de tunes.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Mickey en zijn makkers. Dat is 540 zometeen. En dit wordt zo leuk. Backspace, nog voor 3 uur.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
6: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
8: Richie.
10: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
12: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
13: Laat je inspireren.
12: En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister...

0: tijdens de Solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
1: ZitiDay.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: ZitiDay.
0: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
2: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via de langste ontbijttafel. Bijtafel.be.
3: De Summertime Top 1000
4: met Marcia Buarodi.
3: Nostalgie 540.

0: We hebben net Rock Werchter weer achter de rug. Een festival met een enorm rijke geschiedenis.
1: De Summertime Top 1000.
0: Louis XIV en Robert Palmer, die je zo net hebt gehoord, hebben er ooit ook gestaan. Diep in de 80's, de Torhout Werchter-tijden nog. Palmer die de mannen van The Cure nog kwaad kreeg, omdat hij teken deed dat ze zo stil aan hun set wel mochten afronden, zodat hij kon beginnen. Waarop Robert Smith en co. hun laatste song extra lang hebben gerekt. Een muzikale middelvinger naar de volgende headliner daar op het podium. Waar had ik er graag bij geweest, zeg, om dat allemaal te kunnen meemaken. Maar kijk, het is niet anders. De vele verhalen in de nostalgie-app maken dat toch een beetje goed. Merci daarvoor. En dan klimmen we door in jouw Summertime Top 1000 naar de dreunende beats van Liquid en Sylvie de Bee. Turn the tide.

0: zo aanstekelijk dat ze er een songfestivaloverwinning mee hebben gepakt vroeg in de 80s. Making Your Mind Up, feel good momentje alweer van Bugs Fizz op 536 in onze zonnige trip hier bij Nostalgie. Met sowieso ook weer jouw kans op een leuke prijs uit onze Nostalgie reiskar. Vol tripjes en reizen of cadeaus die superhandig uitkomen als je op vakantie bent. Gaan we nog voor 6 uur omspelen, beloofd.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000. I'm only just
0: eerst langs de Natalia op hete kolen zien. 535 zometeen.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatke, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
7: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Macri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
12: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
13: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
14: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
15: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
16: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. En zo is het 3 voor 3. Nieuws met Bart van Langenhoven. Jij begint met een waarschuwing voor al onze reizigers, Bart.
17: Ja, als je via Brussels Airport terugkeert van vakantie vanuit een land buiten de Europese Unie, dan check je maar best welke dingen je mag meebrengen in je bagage. Want vorig jaar betrapten douaniers bijna 900 vakantiegangers met verboden producten. Controlediensten namen in totaal ongeveer 4,5 ton vlees en zuivel in beslag en 3 ton fruit, groenten en zaden. Douaniers bepalen via speciale technologie en scanners welke reizigers ze precies controleren, maar ze gebruiken ook mensen en risico's. Risicoanalyses om passagiers eruit te pikken. Voetbal met een akkoord tussen Anderlecht en Hoffenheim over Nathan de Kat, een van de grootste talenten van Anderlecht, lezen we bij HLN. De Duitsers betalen meer dan 20 miljoen euro voor de middenvelder van Anderlecht en ook 4 miljoen aan bonussen. Daarmee is de Kat de duurste inkomende transfer ooit voor Hoffenheim. Anderlecht probeerde voorbije weken tot 3 keer toe om Nathan de Kat aan boord te houden en verbeterde ook altijd zijn contractvoorstel. Maar de middenvelder vertelde toch dat hij liever naar Hoffenheim wilde vertrekken. We verwachten bij onze geboorte beter dat we 82 en een half jaar oud gaan worden. Daarmee stijgt de levensverwachting in ons land lichtjes met 54 dagen. Bij de mannen is die stijging zelfs nog groter met 101 dagen, blijkt uit nieuwe statistische cijfers. De kloof rond de levensverwachting tussen mannen en vrouwen verkleint wel. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar en mannen 80. In Vlaams-Brabant ligt de levensverwachting het hoogst op 83,9 jaar. In Henegouwen met 80,1 jaar het laagst.
5: Nostalgie weer.
17: Tot vanavond genieten van de zon bij 25 graden aan zee, 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt die zon volop en nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden. Aan zee is het frisser, 25 tot 29 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
18: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
5: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
19: Met Marcia Buarodi. We are music.
5: Yeah. Nostalgie. 535.

0: Ja, dit hoor je garandeerd passeren toch als je een all-in geboekt hebt op Djerba of de Costa Brava of zo.
1: De Summertime
2: Top 1000.
0: Je gaat je eerste dag lekker aan het zwembad liggen. Je ziet in de verte het animatieteam toekomen. Ze planten een boksje neer langs de kant. En dan is het alles maar geven met die poolcardio. Op de tonen van de Soca Boys net Follow the Lida. 534 in de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. We hebben de tijd van ons leven met de zonnigste lijst van het land. 1000 stuks in totaal die gaan zorgen voor een instant zomergevoel. Die jou ook extra brandstof gaan geven om de werkdag door te komen vandaag. En veel van die songs zijn toch aan de iets zwoele, stoutere kant. Hier hebben we de one and only George Michael bijvoorbeeld. 533 in onze zomerse trip. He wants your sex.

0: Onze vibrato nog eens oefenen met Garland Jeffries hier. De Matte Do Ho Ho Ho Ho. Op 532 kan wel tellen qua hangmacht fight met die song.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
3: Welkom in het land van Sven.
0: Er was gisteren weer een feestje, heb ik gehoord. Sint Rivieren of. Clouseau komt er zo aan. En ook deze Sabrina Carpenter. 529 straks met haar Espresso.
4: Massa, zonneschone lounge set.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat

0: €2,99. Lunch Garden.
1: Play Kinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
2: Hela, dat is toch met pingpongballen?
1: Ja, en dan?
2: Ja, geen bal had je gezegd.
1: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
2: Goeie bal.
1: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Summertime Top 1000. 531.

Wat een sublieme periode moet dit toch geweest zijn om het leven of het weekend in te vieren met dit soort dansdeuntjes, zeg. I feel love, Donna Summer. 530 in de Summertime Top 1000. Dan zit jij hier sowieso ook al prima op je plek voor een popster met een van de mooiste looks van het moment toch wel, vind ik. Een beetje gepikt uit de 60s, maar wel heel goed gepikt. Komt eraan na de eerste van twee Phil Collins hits kort na elkaar. Hier doet hij het met Genesis in

En ze ziet er dus al even zwoel en zomers uit als ze klinkt hoor. Sabrina Carpenter. Denk, retro 60s, zwempak, lang blond haar, zongebruinde huid, glanzende lippen en lange, lieve wimpers. Een plezier om naar te kijken, die videoclip van Espresso. 528 zo net in de summertime, top 1000. En daar is hij al terug, Phil Collins. Kijk eens aan. Deze keer solo en ook met een rits aan trompetters. Want dat is een geluid dat het leven nog mooier maakt, toch? Pure feest op 527. Something happens on the way to heaven.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Toch geen zomerlijst zonder Bob Marley, zeker. Komt er zo aan. 526. En Martin Fry en zijn makkers doen ook mee. When Smokey Sings, nog voor 4 uur.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
14: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi.
1: 526.

0: op 525 toe, Fabiola.
1: The Summertime Top 1000.
0: Lift You Up. Tussen de 1000 songs die echt zomerse vibes binnenbrengen. Eender waar je bent, op het werk, in de file of effectief op vakantie. De tijd gaat vooruit vliegen met al die zonnige muziek. Ik zie in de app dat Melissa de Silva bijvoorbeeld grote kuis aan het houden is in de kleerkast van haar zoon. Ken je die fase waarin je kinderen aan de lopende band uit hun kleren groeien en je elke paar maanden voor de kast staat om alles te upgraden naar een maat groter? Zo ongelooflijk herkenbaar, Melissa. Ik heb op de groeikopen nooit begrepen vroeger als kind, maar nu, als mama van twee, absoluut. Hoe groter, hoe beter. En welke klus het ook voor jou mag zijn deze namiddag. Het komt helemaal goed met de grootste hits erbij in jouw Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. 524 nu, ABC, when

0: Farah Afas die zit al klaar in de Nostalgie-app om onze reiskaart te spotten. Properkes op tijd trouwens, want hij gaat weer uitrijden straks. Het is aan jou om hem te spotten en de leuke vakantieprijs te scoren die hierin zit. Ik ga je zo vertellen wat er deze keer te winnen valt, kort na 4 uur.
1: Straks in de summertime...
2: Top 1000.
0: Eerst nog afspraak met deze topmadam hier. Want een feestende pink hou je niet zomaar tegen. Dat is 522 zometeen.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
6: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Ego Keukens.
9: Nu solden tot 30% korting.
11: Adventure is everywhere.
12: Het is solden bij AS Adventure.
13: Solden bij AS Adventure.
12: AS Adventure.
13: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
12: Ik weet het.
13: Zeg het dan.
12: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
13: Sorry.
12: Dus niks.
13: Allee, jong.
12: Korting tot -70%.
13: Procent.
12: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
11: AS Adventure.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
15: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
11: Welkom thuis.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: 30 ideeën voor pastaschotels.
16: In Libelle Lekker naar...
11: De 5 beste beleggingen van het moment.
16: In Trends of naar...
11: Belgische politiek achter de schermen.
16: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
17: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
18: Zit-idee.
19: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
18: Zit-idee, zit-idee.
19: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
18: Zit-idee, zit-idee.
19: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
18: Zit-idee.
19: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
18: Nostalgie.
0: 2 voor 4. Goedemiddag. Nieuws met Bart van Langenhoven. Goed nieuws als je elektrisch rijdt, Bart.
7: Ja, inderdaad. Sinds begin dit jaar staan er 20.000 nieuwe laadpunten bij langs onze wegen. Meldt de sectorfederatie, en dat is essentieel natuurlijk, om het stijgend aantal elektrische auto's optimaal te bedienen en laadstress te vermijden bij de chauffeurs. Vooral in Wallonië kwamen er laadpalen bij en vertienvoudigde het netwerk aan openbare laadpunten. In heel ons land staan er nu zo ruim 126.000 van die openbare laadpalen. Autodealers verkochten voorbij een maand ook voor het eerst meer elektrische auto's dan andere. Bijna 4 op de 10 is nu een e-auto. Zowat overal in Duitsland protesteren arbeiders en bedienden tegen de besparingsplannen van autobouwer Volkswagen, de grootste in Europa. Directie willen 4 fabrieken sluiten, in Duitsland dus, tussen 2031 en 2034. De groep boven onder meer Audi, Volkswagen, Porsche en Skoda zou ook het aantal ontslagen willen verdubbelen tot 100.000. De grootste Duitse metaalvakbond dreigt met bijzonder harde acties als de autobouwer zijn besparingsplannen wil doorzetten. En en in alle winkels van Standaard Boekhandel liggen er geen squishy dumplings meer. Dat zijn van die stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij de jonge mensen. Aanleiding is het onderzoek van onder meer de KU Leuven. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. Standaard Boekhandel verkocht zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de overheidsdienst Economie trouwens onderzoekt die zaak.
2: Nostalgie weer.
7: Tot vanavond genieten we van de zon. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht. Minima tot 19 graden zelfs. Ook morgen schijnt die zon volop, nog iets warmer, 33 graden. En het weekend en begin volgende week, ook dat wordt zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden, aan zee tussen 25 en 29 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
15: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000
10: met Marcia Buerodi.
2: We are music. 522.

521 in de Summertime Top 1000. Ondertussen een minuutje of 7 over 4. Heel tof dat je nostalgie kiest vandaag. Net op tijd trouwens, als je er net bij komt. Want hoog tijd om nog eens te kijken wat er in onze reiskar zit. De hele zomer lang rijdt die uit. Volgeladen met uitstapjes of andere toffe cadeaus die jouw vakantie helemaal compleet maken. En deze keer maak jij zo kans op een gezinsabonnement bij strips.be. Lijkt mij in eerste instantie ideaal om je kinderen te entertainen tijdens die lange, lange rit naar het zuiden, bijvoorbeeld. Of tijdens een rustig momentje op vakantie. Gewoon ook tof om zelf nog eens door je favoriete strips van vroeger te gaan. Kom je sowieso wel tegen, denk ik, in het grootste stripaanbod van Vlaanderen en Nederland. Als dat helemaal je ding is, als je graag wil winnen, hou je dan nu klaar om onze reiskaart te spotten in het komende uur. We gaan nog eens luisteren bij wijze van test hoe hij klinkt, zodat iedereen mee is. Nog niet sturen dus, maar gewoon luisteren dat je weet hoe onze reiskaart klinkt. Voilà. Goed onthouden dat geluid. Dat is onze ijskar. Komt dus nog eens een keer voorbij tussen nu en 5 uur. Hoor je hem passeren, stuur dan zeker reiskar in de Nostalgie-app. En dan win jij, wie weet wel, een gezinsabonnement bij strips.be. En dan zorg ik intussen al dat jij op een poederzacht wit strandzand terechtkomt met zicht op diep blauw zeewater. Een minitrip naar de Dominicaanse Republiek hier met Juan Luis Guerra. 520.

0: Dit is eigenlijk gewoon één grote Amazing Vrijdag, deze lijst. Hey, me. 519, Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: En Loreen knalt er ook al door een plekje hoger. Met Euphoria. En op 516, Billy Ocean straks.
3: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
4: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
3: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
4: Oké.
3: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Anna Green. Energie-rebellie. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
7: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
8: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
7: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
8: en het bed kopen.
9: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
10: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
11: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
10: Het ultieme slaapcomfort.
11: Deniwol.
10: Nu zomeracties tot 31 augustus.

0: voor ik voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
2: De Summertime Top 1000. Nostalgie. 518.

517, Boyzone, Love Me For A Reason in de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. We zijn onderweg naar een Belgische artiest waar ik zelf zo'n ontzettend grote bewondering voor heb. Hoe gevat hij is om te beginnen. Hoe hij zijn puntjes van kritiek op de maatschappij kan inpakken in sterk geschreven en vaak ook heel grappige songs. Straks bijvoorbeeld geeft hij af op muzikale modegrillen. Op alleen maar luisteren naar muziek die hip en sexy is. En neerkijken op andere muziekgenres, omdat ze niet cool genoeg zouden zijn, zogezegd. En hij doet het, zoals altijd, op zijn eigen satirische manier. I love it. Het is voor na Jennifer Page zometeen. En deze lekkere Billy Ocean, 516. Hey!

0: De cha-cha-cha van de geweldige Remo van het Groene Woud. 514 in onze zomerse trip vandaag. Ondertussen wachten we nog altijd op de nostalgie-reiskar. Als je hem hoort, nog voor 5 uur. Snel even reiskar sturen in de nostalgie-app. Je kan er een gezinsabonnement mee winnen bij strips.be. Dat is meer dan 150 reeksen en meer dan 3000 stripalbums. Dus uren en uren leesplezier voor onderweg naar het zuinen.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: En ook een plezierig stopje bij Beyoncé straks. Oh, oh, oh. Dat is 513. En deze Amy Stewart. Baby, komt er ook al aan.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: This is a muscle of a lunch garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
5: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
6: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
5: Meer info op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
9: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
10: Serieus?
9: Ja, ja. En het is weer nee.
11: Nee tegen BTW?
9: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
10: Nee, nee.
9: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
12: Gelijk wij.
9: Wat gaan we doen?
12: We gaan gaan, hè.
9: En wat mogen we niet vergeten?
11: Ons kortingkaart van 5%.
10: Voilà.
13: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
15: Krevel. Leef beter.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
17: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
18: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
19: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
20: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
19: Maar wij twee naar Ibiza. Of Zanzibar. Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
20: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
2: De Summertime Top 1000
1: met Marcia Buarodi.
2: 513.

0: 511 in de Summertime Top 1000. Midnight Oil met Beds Are Burning. Dikke zomerhit voor hen in het staartje van de 80's. Ondertussen staat Amy Stewart ook al gereed voor jou in deze schitterende lijst. Maar we hebben eerst nog iets belangrijkers te doen. Want de nostalgie-reiskar is wel degelijk gespot. Massaal zelfs in de nostalgie-app. Merci voor het enthousiasme. Dus het wordt tijd misschien om eens te gaan bellen met iemand die zo net heeft gestuurd in de app. Dan gaan we eens kijken of we antwoord krijgen. En wie ik gelukkig mag maken met de prijs van dit uur. Spannend.
1: Met Floriek Matthijs. Ik ben niet bereikbaar. Gelief een boodschap in te spreken en ik bel u terug. Dank u.
0: Hallo, Veronique Matthijs. Marcia hier, van Nostalgie. Jij hebt zo net een gezinsabonnement gewonnen. Bij strips.be. Bel gerust eens terug, dan kunnen we het regelen bij jou. Veel plezier ermee. Nostalgie.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: in the summertime.
1: Top 1000. I see people
2: dancing out in the Stinky Toys op 509. Out in the streets wordt onze volgende stop.
3: Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op meti-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
6: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
7: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
8: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
9: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
6: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
10: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
5: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. In Permo.
4: Nostalgie. Het is 2:05. Nieuws met Bart van Langenhoven. De Vlaamse overheid subsidieert asbestvrije scholen.
5: Ja, als ze dat willen verwijderen uit hun gebouwen, kunnen ze daar inderdaad dus opnieuw subsidies voor aanvragen bij de Vlaamse regering. Vanaf volgende maand tot eind september kunnen ze dat doen. Want uit de databank van de overheid blijkt dat er nog bijna 75.000 ton asbest in de Vlaamse schoolgebouwen zit. En dat wil omgevingsminister Broens versneld aanpakken, want leerlingen en leerkrachten die verdienen een veilige onderwijsomgeving, vindt hij. De Vlaamse regering investeerde dit jaar al €750.000 om in een 60-tal scholen het asbest te verwijderen. Sinds begin dit jaar staan er 20.000 nieuwe laadpunten langs onze wegen, meldt de sectorfederatie. En dat is essentieel natuurlijk om het stijgend aantal elektrische auto's optimaal te bedienen en zo laadstress te vermijden bij de chauffeurs. Vooral in Wallonië kwamen er laadpalen bij en vertienvoudigde het netwerk aan openbare laadpunten. In heel ons land staan er nu ruim 126.000 van die openbare laadpalen. Autodealers verkochten voorbije maand ook voor het eerst meer elektrische wagens dan anderen. Bijna 4 op de 10 is nu een e-auto. En zeker 70 Europese parlementsleden vragen een onderzoek naar de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de Wereldvoetbalorganisatie onderzoekt welke rol Infantino speelde toen de FIFA de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun schrapte. Die mocht dan dus eigenlijk niet meespelen met de Rode Duivels, maar de schorsing kwam er niet na een telefoontje tussen Amerikaans president Trump en die FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
3: Nostalgie weer.
5: Tot vanavond lang genieten van de zon. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht. Minima rond 19 graden. Ook morgen schijnt die zon volop, nog iets warmer, 33 graden. En tijdens het weekend en begin volgende week verandert er eigenlijk weinig. Het blijft zonnig en tropisch zomerweer. Maxima rond 33 graden zelfs. Aan zee tussen 25 en 29 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
3: Luister en je bent op vakantie.
7: De Summertime Top 1000.
8: Met Marcia Buarodi.
9: We are music. Yeah.
3: Nummer 509.

0: Party Like It's 1999. We dansen met Prince en we doen het weer in 3 à 34 graden vandaag. Aan zee misschien een paar graden frisser.
1: De Summertime Top 1000.
0: Maar het weer klopt wel in ieder geval bij deze lijst. Prince dus net op 508. En zometeen heb je niet per se danstalent nodig, maar gewoon lekker bewegen zoals jij dat wil. Want als er één iemand is die daar niet te veel druk op gaat zetten op hoe jij beweegt, dan is het Alvaro Soler wel. Want hij kan niet dansen. Het zit niet in zijn bloed. Allee, of dat maakt hij ons wijs in ieder geval. Dat hij niks kan met zijn middel, zijn heupen, zijn cintura. Het zal misschien eerder een lepe versiertruc zijn voor op de dansvloer, maar in ieder geval wel zalig en zonnig van sfeer. En dus perfect. Zo onderweg naar jou al even zonnige donderdagavond hier bij Nostalgie. La Cintura dus op 507.

0: op 506. Grease the Lightning van John Travolta. Meegezongen door onder andere Chrisje van Huffel, die meeluistert vanuit het zonnige Tenerife. Maar zo leuk om te zien, zeg. Hoe de nostalgie-app echt wel meereist in alle windrichtingen deze zomer. Geraken we misschien zelfs nog verder dan Tenerife vanavond? Stuur gerust, hè, in de app.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Dan zorg ik voor Eddy Grant zometeen. I Don't Wanna Dance komt eraan op 505. En The Scatman is ook al present straks.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
8: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De 5 beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie Ethisch via onze app of op nostalgie.be.
2: The Summertime.
1: The Summertime.
2: Top 1000.
1: Nostalgie.
2: 505.

dan liefde voor de 90s en de beats die erin zaten. Wakefield, Saturday Night, 504 in de summertime, top 1000. En jawel hoor, zelfs tot in het verre Noorwegen wordt er dus naar nostalgie geluisterd, zie ik in de app. Ongelooflijk.

Christoffer en Kiara sturen een fotootje door van op hun kajak op een fjord in Vlam. Spreek ik het juist uit zo? Ik hoop het. Maar Noors is niet zo getraind. Of een reis die ze dan ook nog eens hebben gewonnen hier bij Nostalgie blijkbaar. Al wel, dat is tof om te zien. Zie. Geniet er vandaar, Christoffer en Kiara. Morgen weer een pak nieuwe kansen voor jou om jouw volgende tripje te scoren uit onze reiskar. Zometeen heb ik voor jou in de Summertime Top 1000 een band die iedereen goed liggen heeft gehad, eigenlijk. Want ze klinken zo zonnig, alsof je een Caribische band hoort die mee op de discotrein probeert te springen. Blijken er uiteindelijk de meest Duitse Duitsers achter te zitten, achter dat geluid. Beetje Boney M-stijl, maar dan met minder knielifts en springende draaibewegingen. Je hoort ze na je nummer 503. Fine Young Cannibals.

0: zometeen even naar Brussels Airport, want mijn collega Ellen is daar op een gezin gebotst, zegt ze, dat rondloopt met een smile van oor tot oor. Dat gaan we zo eens uitzoeken.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Dat is voor over 10 minuten zoiets. Eerst Madison Avenue op 500 straks. En the one and only Barry White, uiteraard. Dat wordt een heet momentje straks, nog voor 6 uur.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De treintipper met Christophe, elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Ego Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
14: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
15: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Play Kinepolis presenteert. De Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
17: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
16: Ja, en dan?
17: Ja, geen bal had een gezicht.
16: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
17: Goeie bal.
16: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
18: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
19: Dit is het verhaal van Limburg.
20: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
19: Van mijn familie.
21: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
19: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: Nostalgie. Nummer 500.

0: plot zitten we dus al in de helft van onze zomerse reis. Op 500 Madison Avenue, Don't Call Me Baby. En Rod Stewart staat ook al in de startblokken. Maar eerst...
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Jazeker. We gaan eerst even samen doorprikken naar Brussels Airport. Mijn collega Ellen Petri inspireert jou daar elke dag deze zomer met de vele reisbestemmingen die ons naar de luchthaven lokken in de komende weken. Als het goed staat, staat ze nu bij een gezin met een smile van oor tot oor, blijkbaar. En benieuwd naar waar zij dan wel vertrekken zometeen. Ellen?
2: Ik zie een mama, denk ik, met twee kinderen.
3: Ja.
2: Naar waar gaan we nu?
3: Naar Hurghada.
2: Zijn jullie daar al geweest? Jij bent?
4: Alex.
2: Alex.
4: Al meerdere keren, ja.
2: Ja, en waarom altijd naar daar, naar Egypte?
4: Dat duiken. Dat duiken. Oeh, ja, het duiken. Is daar echt prachtig. Temperaturen perfect. Dus.
2: Oh, dat moet wel zijn.
4: Ja, ja, het is echt prachtig.
2: En is dat duiken iets dat je hier geleerd hebt? Of is dat daar dat je...
4: Hier hebben we onze eerste proeven gedaan. En dan zijn we dat daar echt deftig beginnen doen. En al onze diploma's.
2: En doe je dat met de hele familie?
4: Of ja. Is dat... mijn zus kan helaas niet. Ze heeft een gat in haar trommelvlies.
2: Oei.
4: Dus ze gaan niet kunnen. Maar normaal gezien doen we dat allemaal samen.
2: Ik ben zo iemand die zich heeft beperkt tot het snorkelen.
4: Hm? Ja, dat is ook gewoon mooi, hoor. Ja, dus je ziet heel veel.
2: Maar vertel eens, wat doet dat? Je zit onder water. Hoe voelde jij je daar?
4: Je bent gewoon anders. Je zit in een andere wereld. Je zit zo, ja, je hoort niks, je let op niks. Je kijkt gewoon naar de visjes en je ademt. Dat is het.
2: En dan de paniqueur in mij. Wat als je een haai ziet?
4: Die zijn echt nog lief, hoor. Je zou dat niet denken, maar er zijn echt andere vissen waar je beter voor moet uitkijken.
2: Wat?
4: Ja, ja, ja. Dat is echt de laatste vis waar je voor moet uitkijken.
2: Nee, dit is geloof ik niet.
4: Jawel, jawel, jawel. Je hebt een triggerfish, ik weet niet of je dat kent.
2: Nee.
4: Dus als die in hun vroedseizoen zitten, dan komen die achteraan en die hebben echt tanden van groter dan die van ons. En dan happen die gewoon uit je benen.
2: Damn, jong.
4: Ja, triggerfish.
2: En oké, je zit daar dan onder water, ja. De heel, hè. Wat dan? Wat gebeurt er? Als dat naar u komt, wat ga je doen? Niks.
4: Ja, dan moet je gewoon wegzwemmen.
2: Gewoon wegzwemmen?
4: Gewoon wegzwemmen, je kunt niks anders doen.
2: En is dat jou al overkomen?
4: Nee, ik heb al heel veel video's online gezien. Echt grappig. Maar ik wil niet dat het bij mij gebeurt.
2: Jij weet in jezelf van, oké, dat is zo mooi onder water. Neem je dan ook foto's? Of?
4: Ja, mijn moeder met haar gsm. Ze heeft een bakster waarmee dat ze onder water kan gaan. We hebben al video's, films, alles. En dan ja, maak ik ook selfies onder water. Echt grappig. Dus ja, echt tof. Echt om aan te raden.
2: Ja, top. Geniet van al dat onderwaterdingen. Ik hoop dat je boven water ook nog misschien een heel toffe madame tegenkomt.
4: Ja, we zullen zien. Ik heb wel een vriendin nu, dus...
2: Ah, ja. Ja, ja. Oké, blijf dan maar gewoon zitten onder water. Perfect. Ja. Geniet ervan, hè.
4: Dankjewel,
2: jullie. Jojo.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smart.

0: blijft toch deugd doen om te horen, hè? Die warme stem van Jasmin.
1: Voel jij ook die kracht?
0: Meisjes aan de macht. 498.
2: De Summertime Top 1000.
0: We zijn alweer aan het eind van dag 4 van de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Zometeen ga jij verder de avond in met de grootste hits. De perfecte soundtrack voor bij je apéro zometeen. Ik zie onder andere de hit waar Michael Jackson eigenlijk enorm bang voor was om hem uit te brengen. Je gelooft het nooit. Omdat hij dacht dat hij er misschien te veel mensen mee ging shockeren. Vooral met de bijhorende video dan. Hoor je meteen na 6 uur en tot dan nog luid meezingen met de one and only King of Love, Barry White op 497. Can't get enough of your love, babe.
3: I've heard people say that too much of anything is not.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
8: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
11: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
12: Zit idee.
11: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
12: Zit idee.
11: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
12: Zit idee.
11: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
11: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri. Download nu de Nostalgie-app.
15: En doe mee met unieke wedstrijden.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
18: Dorso. Ergonomisch slapen.
19: Nostalgie. 6:02. Goedenavond. Nieuws met Bart van Langenoven. En de Sloveense wereldkampioen Pogacar die grijpt de macht in de Tour de France. Topfavoriet won de 6e rit. Tijdens de beklimming van de Tourmalet op 42 kilometer van de aankomst sloeg Pogacar zijn slag en reed hij weg van alle concurrenten. Zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard eindigde tweede op 2:38. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte derde. Onze Remco Evenepoel vierde. Allebei op net geen 3 minuten van winnaar Pogacar, die ook de gele trui herovert. Maar de vorige leider, de Noor Traun, die viel in de afdaling van de Tourmalet en verloor veel tijd. In de stand heeft Pogacar nu 2:42 voorsprong op Vingegaard en 3:27 op Del Toro. Onze Remco Evenepoel staat vierde in de Tour op 3,5 minuut. En dan nog tennis. De Tsjechische Karolina Muchova staat voor het eerst in de finale van het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Muchova versloeg in een spannende finale, halve finale beter, de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 6-2, 1-6 en 7-6. De Tsjechische nummer 9 van de wereld redde zelfs een matchpunt van Gauff in de 3e set. In die finale speelt Muchova tegen de Oekraïnse Kostyuk of haar landgenote Noskova, die onze Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. En die wedstrijd die wordt over een goed uur gespeeld. En als je via Brussels Airport terugkeert van vakantie vanuit een land buiten de Europese Unie, dan check je maar best welke dingen je mag meebrengen in je bagage. Want vorig jaar betrapte douaniers bijna 900 vakantiegangers met verboden producten. Douaniers bepalen via speciale technologie trouwens en scanners welke reizigers ze controleren. Maar ze gebruiken ook mensen- en risicoanalyses om de passagiers eruit te pikken.
17: Nostalgie weer.
19: Vannacht wat hoge bewolking, maar het is vrij zacht. Minimaal tot de 19 graden. Ook morgen schijnt de zon volop en het is nog iets warmer, tot 33 graden. En het weekend en begin volgende week blijft zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden. Aan zee is het uiteraard wat frisser, tussen 25 en 29 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

Nostalgie.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: Deze

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

0: Richie, citroen met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dycar Motorhomes.
5: Welkom thuis.
6: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Green. Energie Rebellie.
4: Nostalgie. 7:02. Een goede avond nieuws met Bart van Langenhoven. En de Sloveense wereldkampioen Pogacar die grijpt om acht in de Tour de France. De topfavoriet won de zesde rit en tijdens de beklimming van de Tourmalet op 42 kilometer van de aankomst reed hij weg van alle concurrenten. Zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard eindigde tweede op 2:38. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte derde, onze Remco Evenepoel vierde. Allebei op net geen 3 minuten van winnaar Pogacar die ook de gele trui herovert. Want de vorige leider, de Noord-Raan, die viel in de afdaling van de Tourmalet en verloor veel tijd. In de stand heeft Pogacar nu 2:42 voorsprong op Pogacar, op Vingegaard beter en 3:27 op Del Toro. Onze Remco Evenepoel staat vierde op 3,5 minuut. Tennis. De Tsjechische Karolina Muchova staat voor het eerst in de finale van het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Muchova versloeg in een spannende halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets 6-2, 1-6 en 7-6. In de finale speelt Muchova tegen de Oekraïnse Kostchuk of haar landgenote Noskova, die onze Elise Mertens versloeg in de kwart finales. En in Frankrijk breidt de hittegolf nog uit. Vanaf morgen geldt code rood in 9 departementen, vooral dan in het westen van het land, zoals in de Loire-Atlantique, Morbihan en de Vendée. Franse Weerdienst verwacht temperaturen tot 40 graden. In de hoofdstad Parijs klimt het kwik naar 37 graden. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Frankrijk, die ook de bos- en natuurbranden veroorzaakt in heel wat regio's.
3: Nostalgie weer.
4: Vannacht hoge wolkenvelden, maar zachte minima tussen 13 en 19 graden. Tot volgende week dinsdag blijven we genieten van zeer zonnig en tropisch zomerweer. Maxima tot 33 graden. Aan zee is het altijd wat frisser bij 24 tot 28 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Sompie.
1: Nu, zondag is Gamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: Zit idee.
7: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
6: Zit idee.
7: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: Zit idee.
7: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
9: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Ik heb het gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
1: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
1: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Een goede avond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
3: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
2: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zohal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
4: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
2: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In het totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: wordt wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
4: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
5: Hela, dat is toch met pingpongballen?
4: Ja, en dan?
5: Ja, geen bal uit het gezicht.
4: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
5: Goeie bal.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op de Lijn.

0: gezellig zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
3: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en online.
4: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
2: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
1: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P. Dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Bij een brand in een schoenenfabriek in het zuidoosten van China zijn al minstens 28 mensen gestorven. 213 mensen werden gered, dat melden de autoriteiten. Het vuur brak vanmiddag uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kreeg de brand enkele uren later ook onder controle. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
2: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
1: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook GroenVoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
3: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
1: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.